0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Dit is de muziek van Radio

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. En Femke Broeders-Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Het stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump nog aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.

0: ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Is de muziek van...

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL.

0: De nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. In een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis. Voor hen is opvang geregeld. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond won de Estafette

0: De vette vrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op datzelfde onderdeel het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
12: Oké.
11: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Nou, goedemorgen. 5:05 op deze maandagochtend, 17 augustus. Regenachtige maandag, zegt Bobbel. Zo goed als heel Nederland wordt er op dit moment gebruik gemaakt van de ruitenwissers. En dat zal dan ook wel nodig zijn. Sommige buien die even flink kunnen uitpakken, zorgt op dit moment in elk geval nog niet voor hommelens onderweg. Namens de ANWB mogen we vermelden dat er nu 0 kilometer aan vertraging staat. Kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma?
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, en we zijn er weer. Hebben het lekker gehad, hoor, afgelopen weken. En we hebben er zin in om weer te beginnen. Doen we zo met Emma Heesters.
15: Dit is de muziek van Radio.

0: kijken, John West, jouw blik. Daarvoor hartenbreker Emma Heesters.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, hallo. Sowieso. 6:12 op deze maandagmorgen. Goedemorgen, we zijn er weer. Na even een paar weken afwezigheid. Misschien dat je dat helemaal gemist hebt, omdat onze vakanties allebei op exact dezelfde data vielen. Mocht je dan vandaag ook weer beginnen, nou welkom. Terug naar de gewone wereld. Mocht je afgelopen week hebben doorgebikkeld. Chapeau, goed gedaan. Het is voor regio Noord vandaag weer de dag dat ook de kinderen naar de scholen mogen. Dus daar hangen de spandoeken in de straten. Hè. De kinderen gaan weer naar school. Veilig Verkeer Nederland dat bezig is met haar campagnes. En zich daar druk mee zal gaan houden komende weken. En dan is het zometeen regio Zuid, geloof ik, hè, wat dan weer de banken in mag. Als eerstvolgende. Nou, zullen de kinderen blij mee zijn? Hè? Ik had dat vroeger alles behalve natuurlijk. Maar goed, daarvoor ben je kind, hè. Nieuws van deze maandag, 17e van augustus. Het gaat over de skinny bike. De politie in Enschede heeft afgelopen weekend een skinny bike van de weg gehaald. Het is een tegenhanger van de fat bike. Met minder dikke banden. En nou ja, goed, sowieso iets mindere uitstraling, zeg maar. Vandaar de naam natuurlijk, skinny in plaats van vet. En nou weten we dat die fat bikes volop worden opgevoerd. Maar die skinny bike die kon er ook wel van. Bestuurder die probeerde te vluchten van de politie met snelheden tot zo'n 120 km per uur. En het bleek uit een test dat die fiets dat kon. Ja. Dat is dan toch helemaal geen fiets meer, zou je zeggen. Hij had ook helemaal geen ketting, waardoor het niet meer getrapt kon worden. Technisch gezien was het eigenlijk een motor zonder kenteken, maar dat voor afgelopen weekend. Wat staat er vandaag op de agenda dan? Zeker een belangrijke dag voor Maarten van der Weijden, want die begint namelijk aan zijn zwemtocht. In 6 dagen zal hij 270 kilometer af gaan leggen. Dat is de bedoeling. De allerlaatste zwemtocht van Maarten van der Weijden. We hebben natuurlijk al meerdere tochten van hem gehad. Dit alles om geld op te halen voor het kankeronderzoek. Maar ook om afscheid te nemen van een last die hij afgelopen jaren met zich meedroeg. Dat hij dus ook altijd prestatiegericht is. Hè. En daarom heeft hij ook gezegd, dit is dan de allerlaatste tocht in elk geval. Laten we het zo even noemen, allerlaatste tocht. Goed, dan kunnen wij gewoon beginnen met het normale voor deze week. Wat hebben we bij Radio NL nog op de agenda? Het is een mooie week, want je maakt namelijk kans op kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. In de eerste week van september, 4 september, dan staan wij in Oldebroek met onze megatent. En misschien met jou wel in het publiek. Later deze morgen maak je kans op 4 kaarten. Zo, dat gezegd hebben we.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Nog even om het weer van vandaag, want het beginnen erg regenachtig. Zo goed als heel Nederland heeft een natte start van de dag. Maar in de loop van de morgen zal het opdrogen. En zal de zon er zelfs eventjes bij komen kijken.

0: hierin, denk ik.
1: Precies.
0: Of niet, Lars?
1: Ja.
0: Ja, zeker. Mensen, we zijn weer terug. En dan weer, in de oude stijl. Dus een beetje muziek erbij. En dan nog als afsluiting. Een spreuk natuurlijk.
1: Spreuk van vandaag.
0: Een spreuk. Die luidt.
1: Die luidt.
0: Ik heb het geluk gehad dat ik vanuit de liefde ben opgevoed. En daar ben ik mijn ouders heel dankbaar voor. Ik weet dat dat niet voor iedereen geldt. En daarom geef ik mijn liefde graag deur aan dit clubje. Ah. En natuurlijk ook aan jou, Lars.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, een hele prettige uitzending. En zoals ik altijd afsluit, welterusten.
1: Ja, welterusten, Hans. Hey. En ook alle liefde van onze kant.

0: doet me deugd om iedereen weer bij ons in de appbox te zien. Dat is gezellig. Het is natuurlijk eventjes een korte vakantieperiode van afgelopen weken, maar dat we er allemaal weer zin in hebben. Iedereen weer vrolijk, goed gemutst, ondanks het weer van vandaag, want dat laat een beetje van zich afweten, maar laten we zeggen dat dat dan ook eventjes geen naam mag hebben, dat is bij deze afgesproken. Gaan we naar Geldermalsen. Adrie, goedemorgen.
1: Hey Lasje, goedemorgen. Ja, daar zijn we weer, gewoon nog 3 weekjes. Lekker op de vroege morgen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb weinig zin om het bed uit te gaan met dat getik op het dek. Maar ja, het heeft ook wel weer iets magisch hier buiten.
0: Ja.
1: Goed kent je het Lasje.
0: Heerlijk.
1: Nou, ik heel best hoor. Het is altijd te kort natuurlijk, maar ja, daar doen we niks tegen. Hey mensen, ik zit vandaag allemaal voor degenen die gaan werken, degenen die de vakantie hebben, geniet ervan. En maak er een mooi dagje van. Ciao, ciao.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik word wel een klein beetje vreemd wakker vanmorgen. Want ik schrok op een of andere manier een klein beetje van hoe donker het was. Ik weet niet of je hetzelfde had toen je nest uitging. Ja, dat zal natuurlijk niet zo zijn als je afgelopen weken wel hier in Nederland bent gebleven. Maar dat was voor de vakantie. Voor de vakantie was het niet zo. Dan was het om 5 uur was het dan toch wel licht. Hè? Kwart voor 5 was het een beetje aan het schemeren, zeg maar. Als ik dan onder de douche stond, dan had ik geen straatlantaarn meer nodig als klein lampie. Maar dat viel me toch op vanmorgen. Ik heb 2 keer op de klok gekeken. Is het nou echt wel 4:30 of sta ik nu om 2:30 al naast mijn nest, weet je wel? Dat kleinigheidje natuurlijk, hè. Gaan we naar Koevoorde, de Molle. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Lasje. En alle luisteraars, een hele goedemorgen. Ja, daar is hij weer, onze Lasje. Goeie vakantie gehad, jongen.
0: Ja.
2: Denk het wel, hè. Zo weer voorbij. Ik heb even een plaatje voor vandaag en dan komt hij dan. Maandagmorgen en regen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Oh, ik kan er niet tegen. Bedompte gezichten bij ons in de straat. Ja, nou, knallendere Lasje. Jojo, later.
0: En een mooie dag. De Molle, Edwin uit Oude Water is erbij. Goedemorgen. Succes weer met deze uitzending. Mooie dag. Mooie dag. Mooie maandag. Thomas uit Schorl, die is er. Goedemorgen. Terug van vakantie. Ik heb je gemist. Nou ja, zeg. En Justin uit Monnikendam, goedemorgen. Komende 1,5 uur zijn we onderweg. Eventjes 2 verzoekjes die hij achterlaat. Mama Warismi Pils en Roy van Nuland, bij jou zijn. Ach, lief. Arjan uit Geffen, goedemorgen.
3: Lasje, goedemorgen. Jongen, we hebben een lekker vakantie gehad, hè. Uitgerust, dus kunnen we volop tegen. Ja, Arjan is ook weer erbij. Joepie, de vloeibare poepie, dus ja, we gaan een mooie dag van maken. Zeg je Lars, succes vandaag, jongen. Zal wel moeilijk worden, hè?
0: Ah, nee, joh.
3: Geen zal weer moeilijk. Zeg ook, doe, hè.
0: Inderdaad, mooie dag. Nee, dat zal niet moeilijk worden, hè. De eerste 3 bakken koffie voor vandaag zitten er al weer in.
4: De ochtend is sowieso leuker, met Lars door je speaker.
0: En ook Tini van de receptie is weer aanwezig vandaag. Ja, zeker.
4: Ja, nu is weer verkeerd, dikke hits. En af en toe een klassieker.
0: Afgelopen week is ze nog lopen oefenen op haar blokfluit natuurlijk.
4: Hey Lars, goeiemorgen.
0: Of nee, dwarsfluit moet ik zeggen, dat is een klein verschilletje.
4: Ja,

0: Morning en ga je met me mee? Zojuist bij Radio NL. Het is bijna 6:30. Want het is 6:30. Nieuws weer verkeer zometeen. En we gaan Bauer Junior voor je draaien. Chris Bauer is onderweg met La La Londen.
1: La La La La Londen, naar Papa Papa Rijn. Als wij daar toch naartoe gaan, hoe lekker zou dat zijn?
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
7: Voordeligeauto's.nl. Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
8: voordeligeauto's.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Voordeligeauto's.nl.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
3: Radio NL.
1: Weerbericht.
4: Vanochtend bewolkt en er zijn perioden met regen. Sommige buien die ook nog wel even flink kunnen uitpakken. Vanmiddag wordt het droog, schijnt de zon af en toe. Vooral in het oosten komt er dan nog een enkele bui voor. Temperatuur ligt vandaag tussen de 19 graden in het noorden en een dikke 23 in het zuiden van het land. Dat is waar we het mee mogen doen. Kijken we naar de rest van de week, zullen we nog wel wat buitjes gaan krijgen. Goed voor de tuin, hè? Ga naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op om vrouwen veilig thuis te laten komen, is er nog weinig veranderd. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar op straat iets intimiderends mee, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Door de grote bosbrand in België moeten ook in Duitsland mensen evacueren. In Monschau, vlak over de grens, zijn tientallen mensen uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Door de steeds draaiende wind is de brand grillig. En het afgelopen EK atletiek was voor Nederland het succesvolste ooit. De estafettevrouwen pakten op de slotavond goud op de 4x400 meter, de mannen brons. De ploeg komt thuis met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles.
4: Ja, weet niet wat het is, maar je krijgt er toch vaak wat minder van mee, zo'n EK-atletiek. Zo nu en dan wel even met een schuin oog gekeken, weet je wel. Dan zijn ze aan het discus werpen of met zo'n grote... Ja, is dat die discus, die schijf die uit de nek gegooid moet worden? Ja, het ziet er toch een beetje lomp uit of zo. Niet dat ik denk, ik kan dat ook zelf. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk topprestaties wat ze er afleveren, die mannen en vrouwen op het EK-atletiek, maar... Ja, weet niet wat het is. Gewoon even andere zaken dan. Verkeersinformatie, Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, er staan nog weinig files. Wel was de Heijen-Noordtunnel dicht op de A29 richting Rotterdam. Dat kwam door een te hoog voertuig. Inmiddels is die weer open, maar reken op een kwartier vertraging tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland. Er wordt wel al geflitst op de A6 bijvoorbeeld richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A27 Utrecht richting Almere bij 115,0. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
4: Heb jij dat nooit dat je dat ziet dan, Rijn? Dat je dus iemand ziet, nou, misschien is discuswerpen wel het verkeerde voorbeeld, maar dat je dan een sport op televisie ziet waar gouden medailles worden uitgedeeld, dat je denkt, hé, dat kan ik zelf ook wel, dat moet ik doen.
6: Ja, precies. Ja, nou, misschien tafeltennis?
4: Ik zat eerder te denken aan de hinkstapsprong.

0: wat dacht je van snel wandelen? Dat is, had ook heel goed gekund natuurlijk. Tini van de receptie is weer wakker op deze maandagmorgen. Ook haar vakantie is afgelopen. En we zullen zo meteen haar gelal mogen aanhoren. Eerst zoals beloofd muziek van Bauer Junior. Chris Bauer bij Radio NL. En La La Londen.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: was toch even schrikken vorige week toen het nieuws naar buiten kwam. En dat Henk, tenminste, als ik over mezelf mag spreken, dan bij mij was het toch wel even schrikken. Toen ik dat las, dat hij in het ziekenhuis lag, hè, voor die operatie. Maar nou, dat alles wel weer goed is gegaan, dat is dan wel weer even een lichtpuntje. Ome Henkie, still going strong.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: Ook geen 18 meer natuurlijk, hè. In mijn cabine zojuist bij Radio NL, mooi niet te vallen. Zometeen onze Tini van de receptie en Tini heeft
2: lastig, goedemorgen jongen. Hé, hey, daar zijn we weer, hè. Goed om u weer te horen, jongen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, hey, we zijn ook weer 3 weken goed verwend door ons en Alfred. Maar hey, we zijn blij dat jij er ook weer bent, hè. Dus ja, hey, en wat jij meebrengt. Het is donker, het is nat.
0: Ja, sorry.
2: Dus ik weet niet of dat zo lekker is, jongen. Maar daar zitten wij niet op te wachten op dit weer.
0: Ja.
2: Maar goed, het is voor iedereen anders, hè. Dus dat maakt niet uit. Ik rijd nu onderweg naar Oslars. Ja, naar de koffiepot. En dan gaan we weer eens kijken. Dan gaan we naar de nieuwe werkweek beginnen. Ja, die begint altijd op maandag. Dus we zullen het wel weer mee gaan maken vandaag, jongen. Dus we gaan nu naar de koffiepot. En daarna gaan we lekker dit Brabantse land heen knorren. En dan zullen we het allemaal wel weer mee gaan maken.
0: Precies.
2: Iedereen werkt zijn mensen vandaag allemaal. De groeten en tot morgen maar weer.
0: Tot morgen, Jan. Goed je weer gesproken te hebben, gehoord te hebben. Rob, ook goedemorgen.
3: We gaan alalala naar het werk toe. Het weekend zit erop.
0: Ja.
3: Oh, wat een feestje. Ja, dit is niet top.
0: Ja, mooi.
3: Gisteren is er gezellig. En nu op de blaren zitten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat een feest.
0: Ja, precies. Blijkt dat tekstschrijven toch in één keer toch nog best wel een vak te zijn, hè, Robert? Valt dan in één keer een beetje tegen. Dat zijn gevaarlijke zondagmiddagen meestal. Hè. Heb je toch gauw weer voetbal als ook weer begonnen. De Eredivisie dat weer speel 102 zo goed als achter de rug heeft. Valt toch een klein beetje tegen. Ik weet niet of je het een beetje volgt, de voetballerij, als ik het zo even mag noemen, zeg maar. Er zijn hier en daar wat verrassingen. En... ja, toch alsof ze ook nog een beetje moeten inkomen of zo. Hè. Dat zal in ieder geval gezien hebben die de televisie op groen heeft gehad. Ook afgelopen weekend. Toch ja, niet dat ik juich voor de ploeg van Amsterdam, zeg maar. Maar ja, dat, je verwacht het niet. Dat, laat ik het zo even zeggen. Je verwacht het niet. Goed. Dat gezegd hebben, dat zijn andere belangrijkere dingen dan het voetbal natuurlijk. Nieuws van deze maandag, 17 augustus. Vandaag genoeg te doen. Niet alleen die Maarten van der Weijden die dus gaat zwemmen. Want daar gaan we komende dagen nog wel veel over horen. Er zijn tocht. Van 270 kilometer in 6 dagen. Doet hij goed? Is hij knap? Is knap. Doet hij om geld op te halen voor het kankeronderzoek? Ja, ook veel over de brand in België. Ook dat Duitse plaatsje wat dan nu dan toch geëvacueerd is. Eerst waren de berichten dat hoeft allemaal niet. Maar nu dan toch. Dus ook iets dat we in de gaten houden. Ja, en we kijken toch naar de dertigers, want die worden gemist. Of ja, gemist, gemist, gemist. Ze zijn er niet meer. De dertigers op de weerkaart, want afgelopen weken is het warm geweest in het land. Komende week, temperaturen, nou ja, ze komen niet echt veel hoger uit dan een graad of 24, zeg maar. Dat is misschien ook wel even goed. Na wekenlang droogte kan in elk geval het zomerjasje aan de kapstok gehangen worden. Kan je bijna beter met een poncho op pad. Dat staat misschien een beetje stom, maar... De regenjas die mag wel weer van de kapstok. Komende week sowieso een stuk natter en koeler. Wat we deze morgen hebben, zullen we vaker gaan zien de komende dagen. Nog even gauw naar Sprangkapelle dan. Erik, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Laske. Hey, ik ben ook weer terug. De intratuinlijner is ook weer terug van vakantie. Dus we kunnen weer vol bak tegenaan, jongen. Hey, prettige uitzending en tot de volgende. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, Erik. Succes dan weer vandaag, hè. Hebben we er zin in deze maandag? Dat is wel weer iets wat duidelijk is. We hebben ook onze Tini van de receptie natuurlijk. Afgelopen week heeft ze tijd gespendeerd om liedjes in te studeren. Tenminste, dat beeld krijg ik dan een klein beetje bij. Dan is ze met haar mannetje eventjes op vakantie. Staat ze weer te zingen onder de douche. La la la la la la la la la la. Ik vraag me dan ook af hoe dat gaat, weet je wel. Dan, ja... Ik weet toevallig hoe de badkamer van Tini van de receptie eruit ziet. En dat dan Tini onder de douche staat. Ja, ik weet niet hoe dat eruit ziet, hoeft ook niet. Maar dat Tini onder de douche staat en dat haar man dan ook in de badkamer aanwezig is. En dan gaan ze samen de liedjes raden, weet je wel. Maar ja, dan vraag ik me toch een paar dingen af. Staat hij daar dan gewoon in de hoek of zit hij op de pot? Maar goed. Laten we dat ook maar eventjes aan de verbeelding over. Ga in elk geval luisteren naar een liedje van haar. Het galal voor de titel van de plaat. Dat is namelijk waar we naar op zoek zijn. Denk je het te weten, mag je een gokje wagen? Dat kan allemaal via de app van Radio NL. Douchegordijn zal open gaan of dicht gaan. En de kraan zal gaan stromen.

kunt toch horen dat er 3 weken oefening aan vooraf is gegaan. Hey. Onze Tini van de receptie. De vraag is, welk liedje is het ook alweer? De titel van de plaat. Dat is voldoende. Daar zijn we naar op zoek. Mag je doorsturen via de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd Jeroen van Zel.

0: Natuurlijk onze Tini van de receptie die weer lalt hier op de vroege morgen. Je kunt horen dat er 3 weken oefening aan vooraf gegaan is. En ik heb ook een beetje het idee dat hij wat lastig is vandaag of zo. Jan naar de telefoon. Jan, goedemorgen.
1: Lars, goedemorgen, jongen. Ja, goed om weer te horen, jongen. Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Insgelijks, Jan. Ik zag je telefoonnummer staan en ik zag je doet toch een poging naar het juiste antwoord. Ik denk, dit moet ik toch eventjes bellen, zeg maar. Hè? Want het is weer maandag. Ja. We mogen weer, Jan.
1: Ja, we mogen weer, jongen. Ja, gelukkig wel. Zeggen we maar, hè. Ja,
0: nou ja, goed.
1: Het is niet anders.
0: Het is dat de baas meeluistert, natuurlijk.
1: Nee, dat is het. Ja, zo is het.
0: Gekkigheid. Jan, lekker had afgelopen week.
1: Huh?
0: Wat wou je zeggen?
1: Zolang onze baas denkt dat hij ons veel betaalt, doen wij net of dat wij hard werken.
0: Alsof we hard werken, ja precies. Tuurlijk.
1: Ja,
0: nou ja goed, ik zit ook maar tussen 6 en 9 een beetje op deze luie stoel. Meer doe ik ook niet.
1: Oh ja. Nee, ja, ja, woorden.
0: Maar net wat je hard werken mag noemen. Maar ja. Jan, het liedje van deze morgen. Het is bij veel mensen zo meteen een oh ja momentje. Want er zijn heel veel die hebben het antwoord ome Jan ingestuurd.
1: Ja,
0: dat kan ik me wel voorstellen, want het lijkt erop, het zit in hetzelfde straatje natuurlijk, het gaat over hetzelfde. Maar wat is het wel?
1: Het was niet ome Jan, het was de groeten uit Rio.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, de groeten uit het natte Brabant.
0: Nou ja, dat natte Brabant, dat is niet alleen de Brabant natuurlijk wat nat is deze morgen.
1: Nee. Nee, overal denk ik.
0: Ja, goed.
1: Ja, we hebben het nodig, zullen we maar zeggen.
0: Laten we het daar inderdaad op houden. Groetjes uit Rio. Jan, ook even de groeten van onze kant. Dankjewel.
1: En de groeten uit Nieland. Hey.
0: Een mooie maandag, hè.
1: Zekers, jongen. Jullie ook allemaal. Houdoe.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Daan, het is warm, hè?
2: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
1: Oh ja?
2: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
1: Goeie, Daan.
2: Doe mij maar een raket.
3: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
3: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: FC Zutphen presenteert het Sesinkflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen, begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de

0: Brand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter en door de veranderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter. En reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. En Nederland komt met 14 medailles thuis na het EK atletiek in Birmingham. Op de slotavond pakt de rest de vette vrouwen met onder andere Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de vijfde gouden plak op de 4x400 meter. En werden zo voor de derde keer op rij Europees kampioen. Nog niet eerder waren de Nederlandse atleten zo succesvol op een EK. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
7: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
11: Boeie.
12: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
11: Zo hé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes. Hamster.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker. Je
16: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Goedemorgen, 7 minuten over 7. We gaan naar de ANWB, daar is Rijn Baartmans deze morgen. Rijn, goedemorgen.
0: Goedemorgen Lars. In Noord-Holland ontstaan de eerste dagelijkse files na de zomervakantie. Op de N235 bijvoorbeeld, Purmerend richting Amsterdam, sta je in de file tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. Dat komt door wegwerken.

0: werkzaamheden. Ook op de A29 richting Rotterdam een flinke vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Er staat namelijk een kapotte auto aan de kop van de file en daarom doe je er een uur langer over. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. De A27 Utrecht-Almere bij 115,0. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,3.
1: Dankjewel, Nijn.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Naast van Dijk. Met zometeen het officiële keuzemoment van deze maandagmorgen. En muziek van Rutger van Barneveld is onderweg.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: uiteraard zo goed gedaan, lid, hè? Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernacht. De vraag is, wat gaat er nu komen? Ja, hij heeft natuurlijk dat liedje Zomer, Zon en Strand. Maar ja, dat is toch een beetje een gimmickje. Tenminste, dat idee heb ik dan een klein beetje als ik het niet mis.
1: Zomer, zon en strand.
0: Ja.
1: Daar ergens in het buitenland.
0: Dat allemaal omdat een heel oud liedje van hem toen viraal was gegaan op social media en zo. Maar ja, wat moet er nu komen? He, er moet toch een beetje een opvolger van zijn. Maar dat kan dan weer niet zomers. Hè? Want als dat liedje uitkomt, dan is het geen zomer meer. Dus toch eens even zien wat van Rutger nog zullen gaan horen. Maar dat komt vast wel goed, hoor. We gaan zometeen ook naar het keuzemoment van deze maandag, de 17e. Twee oude liedjes tegenover elkaar. Eerst naar het nieuws van deze dag, van deze maandag. Veel kinderen moeten vandaag weer naar school. Of mogen vandaag weer naar school, misschien moeten we het zo zeggen. Het gaat om de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland. Daar zit de zomervakantie erop. Regio Zuid heeft nog een weekje vakantie. En regio Midden heeft dan nog 2 weken. En die kregen als laatste de zomervakantie. Mogen dan ook als laatste weer de banken in. Daarom ook weer de grote spandoeken. De kinderen gaan weer naar school. Kinderen zijn weer op school. Veilig Verkeer Nederland dat zich daar groots voor inzet. In de hoop dat we met z'n allen wat rustiger gaan rijden. Zeker in de plekken waar dan de scholen staan. Of op de plekken waar de scholen staan. Andere zaken voor vandaag. Het kabinet praat vanaf vandaag met 6 partijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie van D66, VVD en CDA geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer, proberen premier Jette en de ministers toch afspraken te maken met de oppositiepartijen. Daarvoor hebben ze 2 weken de tijd. Vraag is, gaat het lukken, ja of nee? Ja, en wat gaat er dan uitkomen natuurlijk, hè? Sportnieuws dan op de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen die in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld. Spelen de Nederlandse vrouwen hun 2e wedstrijd tegen Australië. Vanavond om 6 uur mogen ze de mat betreden. Ja, en meer. Het gaat namelijk over de bellenbus. Er zit een verschil tussen de bellenbus en de belbus. De bellenbus rijdt namelijk in Londen en de belbus hebben we gewoon hier in Nederland. Er is namelijk een buschauffeur die massaal gedeeld wordt op Instagram, TikTok, Facebook. Omdat hij daar aan het bellen blazen is. He, vanuit zo'n rode dubbeldekker heeft hij zo'n bellenblaaspistool. Nou, dat vinden mensen fantastisch. Vinden ze leuk. He, er wordt een duimpje omhoog opgegeven. Maar dat mag niet meer. Hij moet zijn bellenblaaspistool moet hij voortaan thuis laten. Dat meldt de lokale site van Londen. Ik kan jou vragen hoe lokaal dat is natuurlijk, maar als de bus voorbij reed, dan riepen de kinderen de bellenbus, en dan ging hij dat doen, maar dat mag niet meer. Ja, laten we deze morgen nog even kijken of we daar een onderzoekje aan vast kunnen gaan knopen. Eerst het keuzemoment van deze maandagmorgen. De 2 oude liedjes die we tegenover elkaar gaan zetten. Keuze A deze morgen voor de teddybeer van Sandy.
2: Tot ziens, mijn lief.
0: Wow, dat teddybeertje kunnen we wel even draaien vandaag. Dan mag je een A doorsturen via onze app. Ik heb toch zin in wat anders. Dat kan normaal met de boeren.

voor Tot Ziens, mijn lieve kleine bruine teddybeer van Sandy. En B voor Normaal, de boer is te doef. Welke van de twee wil je graag horen? Wat heeft de voorkeur? Laat het weten via de app van Radio NL. Tekst of een audio app je met daarin de letter A of de letter B. Dan kunnen we daar zo meteen doorheen. En eens even kijken wat het mag gaan worden op deze natte maandag. In elk geval een natte start van deze maandag. Laten we het zo zeggen. In de loop van de morgen zal het droger gaan worden. Met vanmiddag ook kans op wat zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het

Mike Pietersen, Jesser. En altijd bij jou zijn. Daarvoor Circus Custus en verliefd. Het is bijna 19:30 en dat betekent dat het tijd is voor het keuzemoment van vandaag. Je mag een A of een B doorsturen via de app van Radio NL met een tekst of een audio-appie. Gaan we zo eens even kijken welke van de twee de meeste stemmen heeft gekregen. Die gaan we uiteraard volledig draaien. Eerst laten we je ze nog even één keer aan je horen. Je hebt nog heel even bedenktijd, maar laat niet te lang op je wachten, want voor je het weet is het voorbij. Keuze A mag je doorsturen voor de teddybeer van Sandy.

0: Welke van de twee wil je graag horen? Keuze A of keuze B. Het is allebei mogelijk, maar we gaan er maar één draaien natuurlijk. En we gaan er gauw doorheen. Keuze A deze morgen voor Luc vanuit Dalsen. Francisca uit Vollenhoven die gaat voor keuze B. Goeie plaats zegt Luc uit Annapolona. Keuze A alsjeblieft. B voor Cas vanuit Sprangkapelle. Beetje voor Edwin. Rob, goedemorgen. Voor mij keuze A. B voor Miranda. Miranda uit Broek op Langendijk. B voor Atje uit Huibergen. Arnie uit Bovenkarspel die gaat voor keuze A. B natuurlijk, zegt Michel vanuit Henk uit Volendam. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Lars. Hey, welkom terug, hè.
0: Dank u.
1: Nou, we gaan er voor het actuele plaatje een beetje ahoy.
0: Ahoy. Jan Jelle uit Zuid-Laren, goedemorgen. Keuze A voor mij en B voor Jalanda vanuit Andelst. Happy vanuit Almere, Jos, goedemorgen.
2: Laske, goedemorgen. Doe maar een beetje, ja, een B van de man van het goud.
0: Wouter uit Boven, Smilde, goedemorgen. Keuze B uiteraard. Eppie van het Kaatsheuvel, Graf, goedemorgen.
3: Goedemorgen, doe maar keuze A.
0: B daarentegen voor Fred vanuit Helmond. Dan is het een beetje voor Remco. Dan is het een A'tje voor Monique uit Rotterdam. Keuze B voor Angela, B voor Johan, een beetje voor Stefan. Zijn veel die voor keuze B gaan deze morgen. Lijkt dat dan ook op dat Normaal heeft gewonnen in het keuzemoment van vandaag. En dat we de teddybeer van Sandy misschien later deze week nog wel eventjes kunnen draaien. Het is nu in elk geval letter B geworden. De B van de boerenstroef.

0: dekbed.com. De zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Schuim, CO2, vet of poederblussers? Blusstunteur heeft alles.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
7: voordeligeauto's.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Voordeligeauto's.nl. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Simpel.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
12: Oei!
13: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: En alle Ariel, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes! Hamster!
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
18: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
19: Radio NL.
16: Weerbericht.
20: Vanochtend een erg natte start van de dag. Buien die ook nog wel flink kunnen uitpakken. Maar in de loop van de morgen zal het dan droog gaan worden. Met vanmiddag ook kans op wat zon. Temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden en zo'n 23 in het zuiden van het land. Morgen houden we het ook niet overal even droog. Temperaturen blijven een beetje hetzelfde en dat geldt voor zo goed als de hele week. Gaan we nu naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks dat er meer aandacht is voor hun veiligheid op straat, maken veel jonge vrouwen toch nog vervelende dingen mee, zoals een ongevraagde aanraking. Het overkwam afgelopen jaar 8 op de 10 jonge vrouwen, meldt 1 Vandaag. In Zaandam is vannacht een explosie geweest in een appartement. De klap was zo heftig dat de achtergevel werd weggeblazen. De straat ligt vol glas en is daarom nog dicht. Een aantal omwonenden moest weg. En de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich niet meer uit naar de grens met Duitsland. Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van boven. Volgens Belgische media regent het pijpenstelen.
20: Dat was top. Gaan we naar de verkeersinformatie. Rijn, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Ja, de eerste dagelijkse files van de regio Noord die zijn terug na de zomervakantie. Onder andere op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 20 minuten langer over. En ook 20 minuten vertraging op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam. Dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. En tot slot de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk doe je er 10 minuten langer over. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,8. De A27 Almere-Utrecht bij 112,3. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,8.
20: Dankjewel, Rijn.
16: Radio. Hallo.
2: NL. Dit is deze week. De Hollandse Nieuwe.

0: De hartslag van je heupen. Mike Verstegen daarvoor, de Hollandse nieuwe van deze week. En Joey Nicolai is dat. En die heeft hem te pakken met het liedje Tinto de Verano.
1: Hey Lars, goedemorgen.
0: Hey.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Wendy, ja, 7:50. Een hele goede morgen. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. Wetende dat Alfred een paar extra thema's op het dobbelspelletje heeft achtergelaten, gaan we even gauw de lijst bijlangs. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken we een liedje dat gaat over een familielid. 2 is een beroepenliedje. 3 is een liedje dat gaat over een kus of een zoen. 4 voor dierenliedjes. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter F. De welbekende dobbelsteen zit in de mok. Vandaar het gerinkel. En we gaan eens even kijken welke van de 6 opties het mag gaan worden.
2: Oeps.
0: Komt-ie. Goed om dit weer te doen. Het is nummer 4 geworden vandaag. We zoeken een dierenliedje. Het is weer tijd.

verwacht je bijvoorbeeld van een Una Paloma Blanca, hè? De witte duif, of gewoon de sneeuwwitte vredesduif, dat kan. Dierenliedjes, die zijn welkom in de app van Radio NL. Wat kunnen we voor je draaien in het dobbelspel van vandaag?

weten. Daarvoor Rob de Nijs en Hou Me Vast. In het dobbelspel van vandaag zoeken wij liedjes in de categorie dieren. En die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Eens even kijken waar we op uit kunnen gaan komen. Er zitten creatievelingen onder ons, dat weet ik natuurlijk. Dus er zijn aardig wat liedjes die we met deze categorie kunnen gaan bedenken. Dacht je bijvoorbeeld van de nieuw voor met Vrij zijn als een vogel. Jan het Papendrecht kwam daarmee. Nou moet ik zeggen dat de vogel volgens mij wel het dier is dat het meest bezongen is. Ik zal er een keertje een onderzoek naar moeten starten, denk ik. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Yvonne vanuit Zwolle die gaat bijvoorbeeld voor Willem Duin met de dikke olifant.

0: Die komt met de kinderboerderij op de proppen. Ja. Ook mooi. Het is wel een sensatie, maar meestal ben je zuur. Thea die gaat bijvoorbeeld voor de dierenband van Mieke. En Marten uit Nieuwegein die gaat voor Jantje Biggel.
1: Als bij ons de naam weer kraait, eet je weer een kiep genaaid. Oh, waar ging die harde keer? En zo werd het nutten meer.
0: Dobbelspel van vandaag staat dus in de categorie dieren. En aan jou de vraag om een liedje te verzinnen en door te sturen via de app van Radio NL. Hebben we zometeen nog een plaatsje vrij, maar niet voordat we de suggestie van Laurens hebben gedraaid. Laurens die woont in Nieuwegein en die wil graag een liedje horen over de vogel. Senna, haar kleine vogel, heeft hij aangevraagd.

0: kleine vogel Senna in het dobbelspel van vandaag in de categorie dieren. En dan kun je heel veel kanten op. Zo zijn er ook liedjes waarbij je van jezelf denkt...
1: Wie is daar?
0: Wie is daar? Ja, dat kan ik me voorstellen natuurlijk. André van Duin.

0: categorie dieren voor het dobbelspel van vandaag.
1: Bij buurvrouw Jansen.
2: Er staat een paard in de grond.
0: Er zitten een paar grappenmakers onder ons die hebben een liedje ingestuurd van Jan en Zwaan.
3: Ik zoek een meisje.
0: Ja.
3: Wie durft het met mij aan?
0: Meer liedjes in de categorie dieren. Mannenkoor Karrenspoor met koekalverij. Goed gevonden.

0: eens even kijken of we Damien aan de telefoon kunnen krijgen. Damien heeft een appie gestuurd vanuit Arnhem. Dus ook eens even horen hoe het is in Arnhem. Ik heb nog een andere trouwens, voor de categorie dieren. Dat is ook voor de creatievelingen onder ons. De koekoek. Ja. Het is de hoogste tijd. Damien, je telefoon gaat, ouwe reus. Hey. Hij zal hem al wegklikken zometeen. Dit is de voicemail van 06.
1: Het spijt me, ach, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Niet deze voicemail. Maar het is er eentje uit opa's kast. Ik dacht, dat kan nog wel eventjes achter de kleine vogel van Senna aan. Voor een dobbelspel van vandaag in de categorie dieren, de Evening Stars.
2: Onze

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Daan, het is warm, hè?
8: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
7: Oh ja?
8: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
7: Goeie, Daan.
8: Doe mij maar een raket.
9: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
11: Gritter Chalet en sta-caravans.
9: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. Ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag, bijna een jaar nadat Lisa van 17 onderweg naar huis werd vermoord. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten een huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn gisteravond 2 boten op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. In totaal zaten er 21 mensen in de 2 rubberboten. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk. Er zou nog 1 iemand worden vermist. En goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Dat komt onder meer door de regen. Gisteravond werden in een Duitse grensplaats 10 mensen uit hun huizen gehaald. De brand in België kwam gevaarlijk dichtbij. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: kassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
2: Nu ook boksprings en bedtextiel.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
4: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Goedemorgen, een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Rijn Baartmans, Rijn, goedemorgen.
11: Goedemorgen Lars. De eerste files na de zomervakantie zijn in de regio Noord een feit. En dat merkt het verkeer op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal West en Wierden sta je 15 minuten in de file. Iets langer in de file, 25 minuten vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. Dan de N305 Almere richting Dronten. Tussen de aansluiting met de N301 en afrit Harderwijk. 20 minuten extra. Tot slot technische problemen op de afsluitdijk op de A7 richting Horen. Tussen Breesandijk en Den Oever is je vertraging daarom 20 minuten. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,6. En de A28 Zwolle richting Assen bij 153,7.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Naast van Dijk! Hebben we zometeen 4 kaarten voor je voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. En Jeffrey Hezen gaan we draaien.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

10 minuten over 8. Goedemorgen. Jeffrey Hees is juist op de radio met zijn Loco. Het is het ochtendprogramma van deze maandag 17 augustus. We zijn weer terug van vakantie. Ik was afgelopen 3 weken eventjes afwezig. We zijn naar Spanje geweest. Dus dat op zich, we hebben het lekker gehad. Ja, niet dat je om de temperatuur Nederland uit moest. Want goh, het was hier ook warm. Heb ik van horen zeggen natuurlijk. Ja, afgelopen vrijdag bijvoorbeeld ook, joh, zo'n warme dag. En deze week zien we er weinig van terug. Temperaturen rond een graad of 20 en genoeg buien. Die buien die ook goed helpen bij de natuurbrand in België, waar we het al een paar dagen over hebben. Het regent namelijk pijpenstelen en dat helpt enorm bij het blussen natuurlijk. En helpt ook bij dat de brand niet verder gaat en dat die niet uitbreidt, zeg maar. Zou dan toch wel een klein beetje richting de Duitse grens gaan. En toen weer niet en toen weer wel. En toen moest in één keer daar een klein plaatsje geëvacueerd worden. We houden het nauwlettend in de gaten uiteraard. Meer te doen, meer nieuws voor deze maandag, de 17e van augustus. Het kabinet praat vanaf vandaag met 6 partijen over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zal toch met de oppositiepartijen om tafel moeten gaan. Gebeurt dan ook om die begroting rond te gaan maken. Ze hebben daarvoor 2 weken de tijd. Maarten van der Weijden dan, die naam die ken je. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden. Die is opnieuw begonnen aan een lange zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Hij zwemt in totaal 270 kilometer langs 22 steden. En zelf zegt hij dat dit zijn laatste grote zwemtocht is. Belangrijk om erbij te vermelden. En dan die Merwedebrug. Vrachtwagenchauffeurs die daar natuurlijk al een tijdje mee te maken hebben dat ze niet over de Merwedebrug mogen. En de politie is daar dan nu ook bezig om truckers die het wel wagen van de weg af te plukken. En dan ter plekke een bekeuring uit te schrijven. Daar was sowieso al veel om te doen, of het nou wel of niet kon en zo. En afgelopen weekend is hij dan dus ook een nachtje dicht geweest. En zijn dus medewerkers van Rijkswaterstaat zijn met vrachtwagens die brug opgegaan om te kijken of het nou wel of niet kon. Hebben ze een beetje een proefje gedaan, zeg maar. Vond ik dat toch weer een beetje ironisch natuurlijk. Maar Rijkswaterstaat is over die brug gereden met een aantal vrachtwagens om dan de testen uit te voeren. Om de constructie een klein beetje in de gaten te houden. Wat gebeurt er? Piept het en kraakt het nog? En dat was een van de dingen die toch wel wat teweeg bracht. Was het feit dat dan buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, met een buitenlands kenteken in elk geval, niet op de bon geslingerd konden worden. Dat het pas vanaf volgend jaar kon en zo. En vroeg ik me toch af, hè, dat zie je vaak, dat de trekker, hetgene wat voorop rijdt, dat dan een buitenlands kenteken heeft en dat de trailer zelf een Nederlands kenteken heeft. Gebeurt veel en gebeurt ook meer de laatste tijd. Het is een groeiende lijn, stijgende lijn daarin. En ik dacht, ja, krijgt hij dan nog wel of geen bekeuring? En wie krijgt dan de bekeuring? Is het dan zeg maar de eigenaar van de trailer? Die staat op Nederlands kenteken. En een Nederlands kenteken konden ze dan wel beboeten voor het feit dat je over de Merwedebrug rijdt. Maar het is dan weer een internationaal of een chauffeur van een ander land. En een Pools kenteken. Ja, wie moet hem betalen dan? Want ja, voor het andere feit, de eigenaar van de trailer zegt dan natuurlijk van ja, hallo, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb nog zo tegen hem gezegd, niet rijden over de brugski, maar hij kon me niet verstaan, zeg maar. Dat is dan toch een ding. Daar moeten we nog even een onderzoekje naar starten. Dus even kijken of we daar een antwoord op kunnen geven vandaag.

Martin, Jong en Dom. We hadden het zojuist over de Merwedebrug. Hè? Over het feit dan dus buitenlandse chauffeurs niet beboet kunnen worden door die automatische camerasystemen. En dat zij dan geen bekeuring kregen voor het rijden over de Merwedebrug. En Nederlandse chauffeurs dan weer wel. Had dat te maken met het kenteken van een trekker. Hetgene wat voorop staat. Wie krijgt dan de bekeuring met een buitenlandse vrachtwagen, laat ik hem zo even noemen. En een Nederlandse trailer. En dat, daar ontstaan dan een paar vraagtekens tussen. Vraagwagens tussen. Vraagtekens aan. Nou is er een appie binnengekomen van Sander. Sander uit Zwolle, die heeft daar dus inderdaad eerder ook onderzoek naar gedaan, zegt hij. Feit dat die buitenlandse chauffeurs dus geen bekeuring kunnen krijgen, is vanwege dat kenteken. En daarom is de politie dus veel onderweg, omdat ze wel een bekeuring kunnen geven als ze de chauffeur van de weg afplukken. Nou, is dat vraagje ook weer beantwoord?

De enorme tent zal binnenkort weer opgebouwd gaan worden in een plaatsje wel bekend, Oldebroek. En dan zal de deuren ook daadwerkelijk open gaan voor tal van artiesten. Denk aan bijvoorbeeld Jan Smit, Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jannes. Nee, ik zal al nog lang niet helemaal gehad, hè. Een enorme rits aan artiesten waar jij misschien ook wel bij kan zijn bij het Radio NL Mega Piratenfestijn. We geven namelijk kaarten weg voor de uitverkochte tent. Laat dat duidelijk zijn, er is nergens wat te verkrijgen behalve hier bij Radio NL. Als je kans wil maken op 4 kaarten en als je aanwezig wil zijn 4 september in de tent in Oldebroek, mag je een appie sturen via de app van Radio NL met daarin Oldebroek. Meer hoef je niet te sturen, gewoon het woord Oldebroek. Ja, misschien een smiley erachter als je zo creatief wil zijn, maar dan maak je dus automatisch kans op 4 kaarten. Bellen we je terug, heb je ze te pakken. En ja, weet je wie er ook zijn? Dat vind ik fantastisch. Vind ik mooi om te zien. Ik vind het altijd geweldig als, mag ik het zo zeggen? Ik mag het zo zeggen. Oudere mensen op het podium staan. Ja, niet dat ik ze oud wil noemen, maar ook het IJsselduo is aanwezig. Ik dacht, die moeten we zeker eventjes draaien met een drommelse jongen. Fantastisch.

Dat vind ik dus echt geweldig. Het IJsselduo op het podium van het Radio NL Mega Piratenfestijn. En we hebben het vaker geprobeerd uit te leggen, maar dat is nog iets dat is tot op heden nog niet gelukt. Hoe dat gevoel dan over je heen komt als echt letterlijk en figuurlijk van 8 tot 80 aan het meezingen is met artiesten zoals het IJsselduo. Dat is een gevoel, kan je niet omschrijven. Je moet het gewoon een keer meegemaakt hebben, zo'n Radio NL Mega Piratenfestijn. Daarvoor dus nog die 4 kaarten, want het is compleet uitverkocht. Dus om je dan toch nog wel een kans te geven om erbij te zijn, geven we ze deze hele week weg. Je mag een appje sturen met daarin Oldenbroek. Gaan straks iemand bellen en nou ja, ik denk dan ook wel blij maken met 4 kaarten. Kan het dus zo zijn dat diegene in het publiek zal komen te staan. En zometeen hier geschoten is nog niet mis, maar ik zou wel gaan schieten, laat ik het zo eventjes noemen. Deze hele week maak je in elk programma kans op 4 kaarten. Dan kun je het nog vaker gaan proberen. Oldenbroek via de app. Bijna 8:30. Nieuwsweerverkeer is ook onderweg. In de tussentijd nog muziek van Acta en de Munich.

0: Liedje is inmiddels 24 jaar oud. En normaal gesproken zijn we niet zo van die cijfers hoor. Van hoe oud een liedje wel niet is. Alleen het is na 24 jaar nog steeds niet duidelijk of Lenny nou gewoon een kleuter is of niet. Want daar moet je ook alles 100.000 keer tegen zeggen. Nou, dat hebben Acta en de Munnik ook wel gedaan. En voor hetzelfde geld zit Lenny dan nu nog steeds stil op het bankje, weet je wel. Ga niet rennen, ga ik niet doen. Doei, ik ga alleen naar de speeltuin. Goed, bij de 8:30. Zoals gezegd, nieuws weer verkeer. En we gaan Django Wagner draaien. Zo direct met Kali. Zeker.
1: Ga je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
3: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
3: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
6: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
7: Wij zijn de mannen.
6: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
10: Vakantie voorbij? Nu al?
11: Let's go!
10: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Adel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: We beginnen regenachtig vandaag, maar in de loop van de morgen dan zal het droog gaan worden. Met vanmiddag ook kans op wat zon. Het is zo'n 19 graden in het noorden vandaag tot zo'n 23 in het zuiden. En dat beeld van vandaag zien we zo goed als de hele week. De meest natte dag zal naar verluid morgen gaan worden. Nu eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vandaag begint het minderheidskabinet en een paar stevige gesprekken met de oppositie. Premier Jette en zijn ministers moeten op zoek naar een meerderheid voor de begroting. Die moet voor Prinsjesdag volgende maand rond zijn. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 maakte afgelopen jaar iets vervelends mee en in ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. En vakantieparken in ons land moeten het voor een groot deel hebben van toeristen uit Duitsland, maar die laten het dit jaar massaal afweten, meldt de Gelderlander. Duitsers vinden Nederlandse vakantiehuisjes te duur geworden.
2: Nou, niet alleen de Duitsers vinden dat te duur, hoor. Was er niet zo aan het begin van de vakantie dat Zeeland daar ook problemen mee had? En dat je 3 dagen voor de zomervakantie daar gewoon nog mensen kon, of huisjes kon boeken. Dat was daar volgens mij ook zo, toch? Maar dat zal niet alleen Zeeland zijn geweest. Andere zaken, Rijn bij de ANWB. Rijn, hoe is het op de weg?
4: Nou, vooral de regio Noord, die is weer aan de bak. Dus dat zien we ook op de N-wegen daar. Op de N35 bijvoorbeeld, Zwolle richting Almelo. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N50, Emmeloord richting Zwolle. Daar sta je in de file tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer met een kwartier vertraging. De N305, Almere-Dronten. Want tussen de aansluiting met de N301 en afrit Harderwijk rijd je de file in. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de A29 richting Rotterdam, want daar kom je een kapotte auto tegen tussen afrit Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A16 Breda richting België bij 70,5. En de A65 Den Bosch richting Tilburg bij 19,7.
2: Rijn, dankjewel en tot de volgende keer weer, hè.
4: Tot de volgende.

voor deze mooie maandag. Misschien wel een beetje een kalme maandag. En zoals beloofd, muziek van Django Wagner op de radio. Zijn Kali gaan we voor je draaien.

0: Och, Vincent, en dan ben jij er voor Kali Djangootje op de radio. We hebben de kaarten in de aanbieding. En ja, ik hoor je denken...
1: Waar gaat het over?
0: Zeker 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn kunnen van jou zijn. Deze hele week maak je in het programma kans op die 4 kaarten. En dat gaat dan om een uitverkochte tent. Dus het is niet denken van, ah, weet je wat, hey, ik score volgende week al gewoon zelf even wat. Dat gaat niet op, want... Alleen bij Radio NL maak jij dus nog kans op de allerlaatste kaarten. En als je de oproep hoort, dan mag je een appie sturen. Daarin Oldebroek, dat is 4 september, the place to be. Dan staat daar een you-call van een tent. Ja, mocht je er ooit bij zijn geweest, ooit bij zo'n tentfeest bij zijn geweest... dan weet je waar we het over hebben. Een enorm ding waar jij dan ook naartoe kan gaan. Ga even bellen met iemand die dan ook een poging weegt. Eens even horen hoe, wie, wat, waar. En eens even kijken of dat dan ook past... 4 september, dat is wel handig natuurlijk. He, niet dat er dan toevallig dat je naar de tandarts moet. Dat lijkt me ook sterk, zo s'avonds laat. Maar even horen bij wie we uitkomen. En of diegene kunnen verblijden met die 4 kaarten. Dat zal wel, anders speel je niet mee natuurlijk. Ja, en of er opgenomen wordt, he, dat is ook handig. Dat...
2: Goed. Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Ja, dat is een beetje een dingetje. Een van de onderdelen van het spel... Dat er natuurlijk wel opgenomen moet gaan worden. Anders zijn we genoodzaakt om naar de volgende in de rij te gaan. Gaan we daarom dan ook doen. Hè? Je zal maar een gemiste oproep hebben nu. 088-0200-100 heb je gebeld. Om 9:15. Jammer. Poging nummer 2 dan.
3: Goedemorgen met Jeroen.
0: Ah, Jeroen.
3: Hey, goeiedag.
0: Goeiemorgen. Je spreekt met de radio. Alles goed, Jeroen?
3: Ja, gaat heerlijk. Gaat heerlijk.
0: Ja, wat brengt deze maandag jou als ik vragen mag?
3: Ja, in ieder geval een hele vrolijke maandag in ieder geval.
0: Nou, lekker. Heb je vakantie achter de rug toevallig?
3: Nee, dat niet. Ik ga wel lekker door.
0: Oh, ik wil zeggen, je klinkt uitgerust of doe je het gewoon kalm aan? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat het jouw tactiek is.
3: Ja, rustig aan. Hè. Alles rustig aan.
0: Hoeveel uurtjes maak je in de week?
3: Deze week heb ik 48 gemaakt. Dus vorige week.
0: Ah, joh. Waar hebben we het over? Hey.
3: Ja.
0: Jeroen, 4 september, dan staat er een enorme tent in Oldebroek. Ben je wel eens bij zo'n feestje geweest?
3: Nog niet, dus het zou wel leuk zijn als ik een keer erheen mag gaan, zeg maar.
0: Je kent het alleen maar van de filmpjes.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, en dan denk je bij jezelf, daar moet ik een keertje zijn. Als jij eens gewoon een willekeurige artiest mag opnoemen, Jeroen, noem eens eentje.
3: Ja, Jan Biggel, denk ik, of...
0: Ja, die is er dan net niet bij, maar je mag nog een keer.
3: Ja, ja, ja. Natuurlijk, kan je dat zien, hè?
0: Proberen we opnieuw. Noem eens een willekeurig artiest, Jeroen.
3: Wat hebben we net gehad, joh. Ik heb wel net gehoord, dat maakt het er niet helemaal lekker bij, denk ik, of zo. Wat het is. Maar het maakt niet uit.
0: Zeg eens Jan Smit.
3: Jan Smit.
0: Die is erbij, bijvoorbeeld. En die is er ook bij. Ja, natuurlijk. Ja. Gerard Joling. Ben je een beetje een Jannes-fan?
3: Jannes is ook mijn favoriet, ja.
0: Nou,
3: ja,
0: die is er ook bij. Ongekend, zeg, we sturen jou er naartoe. Oldebroek, 4 september. 4 kaarten komen naar je toe, Jeroen.
3: Super bedankt, man. Dankjewel.
0: Ja, kijk eens. Je mag hossen, je mag feesten. 3 plaatsjes extra. Wie gaat er met je mee? Weet je al iets?
3: Ja, ik denk 3 vrienden van mij, van mijn vriendenclub. Zeker weten.
0: Nou. Geef ik je 1 tipje mee, hè? Dat moet een van die vrienden moet rijden. Maak iemand de Bob. Hè? Ik bedoel, jij verzorgt de kaarten, zij verzorgen het vervoer.
3: Zo is dat. Huppatee.
0: Kunnen we er toch wel iets voor doen. Nou, gaan we ook even een liedje van Jannes voor je draaien. Als het toch je favoriet is en hij staat op het podium, dan komt dat zeker goed.
3: Super bedankt.
0: Dag Jeroen, fijne maandag en veel plezier daar in Oldebroek.
3: Ja hoor, dankjewel. Hoi hoi.
0: Niet geschoten, is nog niet mis, want...

0: Wacht even hoor, ik wil Jannes niet onderbreken natuurlijk, maar de telefoon gaat over met Lars. Goedemorgen, met wie?
1: Ja, met Donnie.
0: Donnie, goedemorgen, zeg het eens.
1: Ja, jullie hadden mij gebeld, zag ik.
0: Ja, dat voor die vier kaarten voor het radio en al mega piratenfestijn.
1: Ja, leuk.
0: Ja, maar die heb ik net weggegeven, Donnie, want je nam niet op.
1: Oh, ja, nee, ik was aan het werk, sorry.
0: Ja, ach, je hebt de hele week nog, ja, gewoon door blijven spelen.
1: Daarom.
0: Oké, dan. Fijne maandag.
1: Dankjewel.

Nieuw voor en Ursula, ik liebe dich. Ach, Fransie Bauer daarvoor nog. En naar de playa. Ja, we hebben Donnie nog even gesproken. Niet Donnie de rapper, maar Donnie die belde naar de studio. Die zei, ja, ik heb een gemiste oproep. Dat is dan toch jammer. Maar de hele week maak je nog kans op de kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Dus ook Donnie mag gewoon weer meespelen natuurlijk. Misschien dat hij later deze week nog raak schiet, zeg maar. Dat gezegd hebben, dan komt er een einde aan het ochtendprogramma van deze maandagmorgen. De tijd is weer gevlogen. Vanmorgen om 6 uur, ik moest toch heel eerlijk zeggen, ik moest er even weer wennen. Ik heb met dikke vingers een paar keer op een verkeerde knop gedrukt. Ik hoop niet dat het te veel is opgevallen. Maar... ah, dat is leuk. Was weer leuk. Morgenochtend 6 uur, dan melden we ons weer. Hebben we er nog eentje te doen. En die is van de vader en dochter. Peter Beense en Melanie als laatste voor de...

0: Librivuurwerken.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools. Voordelige auto's.nl.
5: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
2: voordeligeauto's.nl.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans. Voordelige auto's.nl.
7: Blusstunter, een expert in onderhoud en brandveiligheid.
8: Check.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken groot geld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in, ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. Mensen uit Duitsland vinden het bij ons veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens, want die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. En ook de gestegen boodschappen- en horecaprijzen jagen Duitsers weg. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. Het gebeurt vooral in jonge gezinnen en meestal zijn het mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen doen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
19: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren.
0: Toeval, toeval, dat staat niet. Die nacht op het strand.
19: Denise boeken voor je evenement. Rood, hit, blauw.

0: spaarrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Hartelijk goedemorgen deze maandagochtend, 17 augustus. Wij gaan heel snel naar de ANWB en daar zit Rijn Baartmans deze ochtend. Rijn, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In de regio Noord ontstaan de eerste dagelijkse files na de zomervakantie. En dat merkt het verkeer op de Ring van Amsterdam. Op de Ring Noord richting Haarlem bij de Zeeburgertunnel sta je een kwartier in de file. Dan de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Rijsoord was een ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar de rechte rijstrook blijft nog even dicht. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. De N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten extra. En de N305 Almere richting Dronten, want de meeste vertraging loop je op tussen de aansluiting met de N301 en afrit Harderwijk, reken hier 30 minuten extra. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 40,0. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij 107,9. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 85,9.
6: Rijn, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
7: Tot zo weer.
6: Tot zo.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Een nieuwe week en dat betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan zonnig van start. Doen dat met de nieuwe van de 3J's. Je zit in mijn hoofd.
8: Dit is de muziek van Radio

Het blijft geweldig natuurlijk ook de kreet halverwege het liedje. Hoppa, hoppa, hoppa. Niemand minder dan Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. En daarmee had ze kort geleden de Hollandse nieuwe te pakken. En vorige week zondag mochten we dit liedje live aanschouwen op de zomertour in Roden. Nou, voor de allernieuwste een zomerse plaat van de 3J's. Maar daar wordt dan wel in gezegd van ja, je bent weer in Nederland. En dan hebben we te maken met regen. Nou, vandaag en morgen, overmorgen en donderdag en vrijdag hebben we daar zeker ook mee te maken. Maar het zonnetje komt ook nog wel tevoorschijn. Geen paniek. En anders straalt hij sowieso wel via de radio. We gaan beginnen. Werk in uitvoering voor de maandagochtend. Wij hebben er zin in. Zitten rammetje bommetje vol. Hebben vanochtend wel het nodige te doen.

0: je de energie terug op de radio. Bij het horen van dit soort mooie liedjes. Dan is de maandag een makkie. Ja. En daarvoor een evergreen van George Baker. Een Little Green Bag op Radio NL. En zo'n ochtend is het. Ik zei het al, we zitten behoorlijk vol straks het Radio NL Muziekhotel. Je maakt kans op kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Er zijn nog 3 verzoekjes onderweg in de 3:30. En het laatste uur ontvangen wij de mannen van Helemaal Hollands hier in de studio.
1: Ik

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Voordeligeauto's.nl. Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Voordeligeauto's.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Schuitmaker en Loesoe, en waarom een weekend? Nou, gisteren en eergisteren was hij de hoogste nieuwkomer in de Radio NL Top 30. En wat we in de uitzending ook al zeiden, normaal gesproken dan is het vaak in het eerste deel van de Top 30, in het eerste uurtje, dan komen meestal de nieuwkomers binnen. Maar Marco met Loesoe was dit weekend gewoon de hoogste nieuwkomer op nummer 9 in de Radio NL Top 30. Dus er is zeker iets aan de hand met dit liedje. En wat dat betreft worden we nu al nieuwsgierig voor aankomend weekend. Zaterdag tussen 1 en 3 en zondag tussen 4 en 6. De Radio NL Top 30.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: We hebben een ander lijstje voor je. Dat bestaat uit 10 liedjes. En eigenlijk is het de inchecklijst van het hotel. En achter iedere deur van het hotel schuilt een naam van een artiest met daarbij een liedje. En als blijkt dat we zometeen die deur moeten gaan openen, gaan we het bijbehorende liedje draaien. En creëren we weer ruimte in het hotel om daar weer een ander plekje te geven. Gaan wij niet doen, dat mag jij doen. Dus denk er alvast even over na. Wie zou je graag in het hotel willen hebben? Naam van artiest met het liedje erbij. En dat insturen via de app van Radio NL. Gaan we zo meteen eerst kijken welke deuren wij gaan openen. En dat gaat door middel van de loting van onze computer. En die schakelen wij nu in. Zometeen twee cijfers die corresponderen met de hotelkamers. En dan weten we welke twee er gedraaid gaan worden. Spanning en sensatie. Wat gaat het eerste cijfer worden? Even een paar tellen gedaan. Nu gaat het spannend worden. Wat krijgen we? Nummer 8. Nummer 8 staat hier in het schermpje. Dat is kamer nummer 8. Die gaan we zo meteen openen. En de tweede en de laatste kamer die geopend gaat worden is kamer nummer 1, dat zijn ze.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: 1 en 8, gaan we snel even kijken wie daar geparkeerd zitten. Even kijken, bovenaan de lijst beginnen bij kamer nummer 1. Daar vinden wij de suggestie van Wijnand uit Haarlem. Die vroeg, ja, dat was vorige week, Boudewijn de Groot met Jimmy. Gaan we die zo meteen voor je draaien, Wijnand. Want jouw cijfer stond in het scherm. En dan snel naar kamer nummer 8. En dat is Sven uit Den Bosch. En die heeft gevraagd of het liedje van Jeffrey Hayes Embrace in het hotel mag met Cadeautje. Dat zijn de twee die we gaan draaien. Kamer nummer 1 gaat vrijgemaakt worden. En ook kamer nummer 8 daarvoor in de plaats. De nieuwkomers. En zometeen gaan we melden welke twee erbij komen. En aan jou de eer om daar een suggestie voor in te sturen. Via de app van Radio NL. Even een naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet komt jouw artiest zometeen in het hotel terecht.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Yeah.
1: Jeffrey Heesen samen met Brace en Cadeautje. En dat waren de beide liedjes die genoteerd stonden op de inchecklijst van het
2: Radio NL Muziekhotel.
1: Want daar hadden we het over twee kamers vrij, kamer nummer 1 en kamer nummer 8. En daarvoor in de plaats de nieuwkomers, want wij kregen meteen de nodige appjes binnen. Andrea uit Nijmegen was er razendsnel bij. Voor het Radio NL Muziekhotel heel graag Ronnie Ruijsdaal en Ciao de Baco. Andrea, we kunnen je maandag opvrolijken door te melden dat hij genoteerd staat op de inchecklijst voor kamer nummer 1. En de komende dagen dan zullen wij weer meer rondes gaan spelen van het hotel. En met een beetje geluk kunnen we hem dan binnenkort voor je draaien. Kamer nummer 8, daar was Daphne Jonkers uit Zutphen die lied van zich horen. En die schrijft: Doe mij mijn zus met Ik wil naar Joret. Ook dat heerlijke zomerse liedje inderdaad. Hebben ze toen uitgebracht en later ook nog in een soort van 2.0 versie. Erg leuk gedaan inderdaad. Dus dank Daphne Jonkers uit Zutphen. De meiden van Sus zitten vanaf dit moment in kamer nummer 8. Dat zijn de verschuivingen voor deze maandag, de 17 augustus. En wat ik al zei, morgen de volgende ronde van het Muziekhotel. En met een beetje geluk gaan we dan jouw suggestie draaien, mocht je die hebben ingestuurd. Wij gaan langzaam op weg naar het nieuws van 10 uur. Straks natuurlijk de 3:30, waar we je hulp ook weer benodigd hebben. En we gaan kaarten weggeven voor het Radio NL Mega Piratenfestijn op vrijdag 4 september aanstaande in Oldebroek. Het is inmiddels uitverkocht, maar de allerlaatste kaarten win je hier.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Zespri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
6: Daan. Het is warm, hè?
7: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
6: Oh ja?
7: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
6: Goeie, Daan.
7: Doe mij maar een raket.
8: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
8: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
13: Okay.
12: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken, niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsjesdag en dan moet die er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van der Brink en Jisselkus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuis in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. Dat merken ze vooral langs de kust. En Maarten van der Weijden heeft nog één keer een duik genomen voor het goede doel. Vanochtend vroeg begon hij in zijn woonplaats Vught. Als het goed is, finisht hij komend weekend bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan heeft hij 270 kilometer afgelegd. Maarten wil ermee geld ophalen voor kankeronderzoek. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
6: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
5: Nu ook boksprings en bedtextiel.
7: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
8: Een pup?
9: Probeer ons gezonde Chomi Pets puppyproefpakket.
8: Chomi met CH.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: 10 minuutjes over 10 en dat betekent het start van deel 2 van Werk en Uitvoering. En dat doen we uiteraard met de meldingen van de ANWB. En daar zit Rijn deze ochtend. Rijn, goedemorgen.
19: Goedemorgen. In de meeste gevallen goed nieuws. Op de meeste plekken rijdt het

0: alles. Er wordt wel geflitst op de A7 bijvoorbeeld, Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 115,7. De A12 Utrecht richting Duitsland bij 128,9. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,3.
1: Dankjewel voor dit moment, Rijn. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
0: Graag gedaan. Tot zo.
1: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Hij staat inmiddels meer dan 20 weken in de Radio NL Top 30 met deze joekel van een hit. Je gaat hem nu horen, Justin de Wild en Cheerio.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

hits, even die liedjes, die zing je niet alleen op maandag mee, maar dat kan natuurlijk op alle dagen van de week. Zeker in het weekend, als deze dan bij een karaoke show weer voorbij komt, dan weet je, meezingen geblazen. André Hazes en een vriend hier op Radio NL, deel 2 van Werk en Uitvoering, met nu de nieuwe.

0: lekker ding.
1: Je kan wel zeggen, het is een onafscheidelijk duo. Deels is dat waar. En aan de andere kant, nou ja, ook weer niet. Ze maken natuurlijk ook wel andere uitstapjes. Maar iedere keer als de krachten weer gebundeld worden, dan levert dat weer succes op. Bij deze twee heren, John West en Lange Frans. En dit was een hele grote, van een aantal jaartjes terug. Heel lekker ding. Langzaamaan tellen we af richting de 3:30. Suggesties daarvoor, laat ze achter in je app.

Zijn het al, vandaag hebben we visite in de studio. Straks tussen 11 en 12 komen Carlo en Leo langs, de mannen van Helemaal Hollands, om onder andere te praten over de nieuwe single Titanic, die kort geleden de Hollandse nieuwe was. En de man die je zojuist hoorde met Part-time Verliefd komt aankomende woensdag ook tussen 11 en 12 langs hier in de studio. En dat is niemand minder dan Spang. We hebben gekozen wat betreft de drie liedjes. Die ga je zo meteen horen in de 10:30 van deze maandagochtend. Maar eerst René en Thomas Karst. Ik drink alles.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Nood- en vluchtwegverlichting nodig? No problem. Blusstunter heeft het.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools. Voordelige auto's.nl.
6: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
4: voordeligeauto's.nl.
7: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
4: Voordeligeauto's.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan.
12: Altijd aan.
14: Na 10:30. Exact 1 minuut over 10:30, de 10:30 voor deze maandag 17 augustus gaat van start. Giovanni uit Hilversum die schrijft het volgende. Hey, ik ben hier aan het werk en ik luister naar Radio NL en ik zou heel graag dat lekkere nummer willen horen. Baco in Monaco van Ferry de Lids en Jacques. Vind ik een hele mooie suggestie voor deze maandagochtend om hem nog mooier te maken. Daar gaat hij, de aftrap van de 10:30.
12: De 10:30.
14: Nummer 1.

0: Liedje nummer 2 in de 3:30. René Vroeger en Are You Ready for Loving Me? Aangevraagd door Ellen uit Arnhem in de live-uitvoering. En ja, inderdaad, die hebben we. Want die hebben we vorig jaar of 2 jaar geleden met de LP en de CD weg mogen geven. En toen de tijd ook veel live muziek gedraaid. Maar het staat er specifiek bij, even de live-uitvoering. Dus bij deze gedaan. Diezelfde René Vroeger, die gaat natuurlijk binnenkort. Ja, het is al heel snel straks dat hij er weer in de maand zit. Maar vrijdag 18 december, dan staat hij in Ahoy Rotterdam voor een prachtig mooie show. De Show of the Year, zoals het dan wordt genoemd. Dat allemaal rondom liedje nummer 2 in de 3:30.
1: De 3:30.
0: Wij gaan het 3 compleet maken met de laatste. En dat is een verzoekje wat Joey heeft ingestuurd. Joey uit Huissen. En die schrijft eigenlijk kortkrachtig wat we ook vroegen. De naam van artiest en het bijbehorende liedje. En daar heeft hij gehoor aan gegeven. Er staat Jan Smit op de bühne.
1: De 3:30.
0: Gaan we dat doen?
1: Nummer 3.

prijs gedraaide deze week staat op naam van Joey Nicolai en Tinto de Verano hier op Radio NL in werk en uitvoering. Wij hebben hier liggen 4 kaarten voor het grote feest van Radio NL wat we gaan geven met de grote tent in Oldebroek op vrijdag 4 september aanstaande. Het is al helemaal uitverkocht, maar de allerlaatste kaarten win je hier bij Radio NL. Vanaf dit moment de naam Oldebroek insturen, want daar gaan we naartoe op vrijdag 4 september. Wanneer je dat doet, maak je kans op de 4

operatie geslaagd was. En dat Henk aan moest sterken op de intensive care. Maar de berichten die zijn goed. En dat is heel positief, want een spannende week natuurlijk voor Henk Wijngaard. Daarover gesproken, we rijden hem zojuist met Hey Suzy. En ondertussen komt er een vraag binnen van Melanie. Die schrijft, die stickers van Henk Wijngaard, wil je er een paar toesturen? Ik wil dat met alle liefde doen, Melanie. Maar ze zijn verkrijgbaar in onze Radio NL webwinkel. Ga ervoor naar radionlwebwinkel.nl. En dan zie je alle leuke artikelen van Radio NL, maar ook zeker die van Henk Wijngaard, om het bruggetje even te maken met Hey Suzy. We gaan terug in de tijd. Of, eigenlijk kunnen we zeggen, we blijven in die tijd. Kenyon, en als ik maar bij jou ben.

tropische klanken op Radio NL. En die tropische klanken komen van Robert van Hemert en Zandloopster. Het is bijna 11 uur, dat betekent dat wij opgaan naar het derde uurtje van werk en uitvoering. Met zometeen bij ons hier in de studio, niemand minder dan de mannen van Helemaal Hollands. Carlo en Leo, zometeen met mooie verhalen, goede liedjes. En eigenlijk wordt dat voor mij denk ik weer een makkie. Hoef je niet zo gek veel te doen, want die mannen die hebben altijd een goed verhaal. Je hoort het zo meteen tussen 11 en 12 hier op Radio NL. Voordat wij de laatste plaat van dit uur instarten, gaan wij Luc Herijgens feliciteren uit Dalfsen. Je krijgt de 4 kaarten voor het Mega Piratenfestijn, het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek toegestuurd. En we zien je heel graag vrijdagavond 4 september in de tent. In Oldebroek, het feestje van Radio NL. En deze man, die is er ook.

0: Te groot bestaat niet.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Heb je trek? Hey!

0: Daan, het is warm, hè?
1: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
0: Oh ja?
1: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
0: Goeie, Daan.
1: Doe mij maar een raket.
2: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
2: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn twee jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van één appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, meldde Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. En na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze bivakkeren in tenten of slapen gewoon buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. In het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental staat nu op 54. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
17: Bestel nu bij Xiaomi Pets een effectief anti-wormenkuurtje voor je hond. Xiaomi met CH.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
20: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
20: Fair enough.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Op een of andere manier timen we dat toch ieder uur weer goed, want het is exact 4:11. Dat betekent de derde en laatste deel alweer van de maandagochtend. De finale, en die gaat zo meteen gevierd worden samen met Carlo Aleo van Helemaal Hollands. Zij zijn onze gasten deze ochtend en je gaat ze zo meteen uitgebreid horen. Wij willen ook heel graag weten waar het langzaam rijdt en stilstaat. En dat, die info die krijgen wij van Rijn van de ANWB. Rijn, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Ja, het staat sowieso stil voor de A29 richting Bergen op Zoom. Want daar is de Heijen-Noordtunnel dicht. Dat komt door een te hoog voertuig. En daarom sta je even vast tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beijerland. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Hop stond een kapotte vrachtauto. Die is inmiddels verwijderd, maar reken op 15 minuten vertraging. Dan de A76 richting Duitsland. Want vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 10 minuten langer over door de Duitse grenscontroles. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Gorkum richting Breda bij hectometerpaal 35,5. De A35 Enschede richting Almelo bij 69,3. En de A77 Duitsland richting Nijmegen bij 9,3.
22: Dankjewel voor dit moment, Rijn. En dan spreken we elkaar heel vaak, heel graag de volgende ronde weer.
23: Tot de volgende ronde.
22: Yo, hoi, hoi.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Hoor ik nou Rijn Dag hoor zeggen? Dat is meer mijn tekst in november. Nou ja, we kunnen beginnen. Uurtje nummer 3 met Thomas Bergen.
24: Dit is de muziek van...

0: kwam hij vorig weekend binnen, afgelopen weekend binnen in de Radio NL Top 30. Nou, wie hier ook binnenkomen, nog niet in de lijst, maar wel bij ons hier in de studio. De mannen van Helemaal Hollands, Carlo en Leo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het, mannen?
1: Ja, goed.
0: Wat zeg je nou?
2: Wat zitten we krap?
0: Nee, joh, het is een gezelligheid, heet dat.
1: Oh. Ja, mooi, ja, man hier.
0: En wees blij dat ik nog wat afstand hou. Dus, ja. Hetzelfde geldt, ik ben je op schoot gezeten.
1: Dat is ook leuk. Precies. Maar je had je doorgescheten, zeker.
0: Maar goed dat jullie er zijn, mannen. Het leuke van de maandagochtend is altijd even opstarten, maar met die wetenschap dat jullie aantocht zijn en zelf. Zodra de deur open gaat is daar die glimlach en die bulderende lach.
1: Nou, mooi toch?
0: Ik hou ervan.
1: Ik ook.
2: Nog steeds.
0: Ja, hoe is het?
1: Ja, goed.
2: Ja, goed.
1: Ja, ja? Beetje, ja, we kwamen gisteren zaten we in Dronrijp natuurlijk.
0: Ja, jullie
1: zeg ik
0: waren,
1: dat goed?
0: Ja, jullie waren enigszins in de buurt van de studio.
1: Ja, dus we waren 25 minuten hier vandaan en toch zijn we naar huis gereden.
0: Ja,
1: en vanmorgen weer eentje.
0: Dus gewoon weer die overtocht gemaakt. Weer, oh ja, dat.
2: Ja, weet je, we zijn het gewend natuurlijk, dat rijden. Dus het maakt eigenlijk niet uit.
0: Ja, in de gekste gevallen, we hebben ooit eens een keer op een feestje gestaan, daar sprak ik jullie. Toen moesten jullie volgens mij naar jullie waren in Groningen begonnen.
2: Ja.
0: Toen in de buurt van Rotterdam. En toen moesten jullie s'avonds nog een keer terug, ergens in Groningen of Friesland.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: We zijn een keertje inderdaad van Friesland naar Zeeland gereden. En van Zeeland weer terug naar Friesland.
0: Dat was hem.
1: Op een zaterdag.
0: Op een zaterdagavond.
1: Ja, ja, mooi,
0: dan, dan weet je ook even hoe het land eruit ziet. Ja, maar dat is het artiestenleven toch?
2: Ja, en we vinden het al 27 jaar heel leuk.
0: Ja.
2: Dus waarom niet?
0: En daar komen er nog heel veel jaartjes bij.
1: Nou, je moet wel. Ik ga niet roepen heel veel jaartjes. Maar voorlopig stoppen we nog niet. Laten we het daarop houden. Nee. Maar we hebben zelf wel een jaartal in ons gedachten. Wat we al. Zeker een jaartje of 10 met elkaar hebben afgesproken. En dat zal het wel gaan worden. Ja.
2: 27. Nee.

0: Nog drie maanden.
1: Nee, ja, nog drie maanden.
0: Doek doen. Nee, maar ja. Is dat, ja, staat er wel ergens een stip aan die horizon?
2: Jawel, zeker wel. Dus ja, ik, ja, ja. Ja. We hebben allebei ook nog dingen die we na... ik word volgende week 64, Carlo wordt 62. Dus ja, en we hebben allebei altijd geroepen... Carlo heeft geroepen altijd dat hij op een bepaalde leeftijd dat en dat wil gaan doen. En ik vond dat een prima idee. Ik ben dan natuurlijk ook weer iets ouder. En dan heb ik het... ja, dus... En weet je wat is? Je bent een duo, hè? Je kan nooit zeggen, nou, als je als solo-artiest bent... kan je zeggen, nou, ik ga drie maanden naar Spanje en ik ga weer terug en dan ga ik zingen.
0: Nee, je moet
2: maar wij moeten eigenlijk altijd wel iets doen waardoor we zeggen, ja, dan is het wel klaar. En dan, ja, maar dat blijft een geheim.
0: Ik had de start van deze ochtend, tenminste van dit uurtje dat jullie er zijn, toch vrolijker verwacht.
2: Ik
0: vind het wel vrolijk, maar ik stel dan een vraag en dan denk ik, er komen er wel wat jaartjes bij. Maar er staat ergens een stip op die horizon inderdaad en het is ook wel begrijpelijk, ja. Maar we gaan geen data noemen en nu al roepen van joh, dit of dat.
3: Nee. Moet je zeggen, toen wij met 35, toen we 35 waren, de instap, dan riepen we heel hard, als we 50 zijn, dan kappen we ermee. Want dan wordt het lullig en zielig. Nou ja, weet je, we hebben zoveel jaar verder. Ik vind eigenlijk in de muziek voel je eigenlijk vanzelf wanneer het genoeg is geweest.
0: Ja.
3: Snap je? De wereld verandert om je heen, we staan er middenin. Iedereen boekt ons te pletter op de medleys. Dat hebben we mooi verdiend in al die jaren, snap je? Dus... die stip op de horizon, die staat er. Maar ja, je weet nooit of je hem verplaatst of wat er gaat gebeuren.
0: Nee. Maar als we dan... Nou, ik met regelmaat zie ik jullie bij de optredens... dan denk ik van ja, jongens, dit is zo'n geoliede machine. Dit is mooi wat je zegt, de medleys, nieuwe singles. Toch altijd weer die verrassing. En die klik met het publiek, die is er altijd.
2: Ja, en dat is ook wat we zien. En daarom zeg ik ook niet, ik ga ook niet roepen dit of dat. Ik zeg maar, wij hebben in ons hoofd hebben wij altijd een stip gehad en die... Ja. Ja, en die is er. En dat dan gaan we ook nooit aan de grote klok hangen. Want stel je voor dat je het inderdaad wat jij zegt. En we zijn 70 en 68 en we doen het nog steeds goed.
0: Ja.
2: Je moet niks roepen, maar samen hebben we wel ooit eens een keer tegen elkaar.
0: Maar als je kijkt naar de huidige muziekindustrie. Nou ja, jij zit er dagelijks in, Carlo, met het schrijven bij Manfred in de studio. Dat er zoveel leuke dingen uitkomt, dat is voor jullie weer voer. Want die medleys die zijn oneindig in dit geval.
3: Ja, weet je, ik heb zoiets, maak allemaal maar een dikke hit. Want wij hebben weer... zeg maar anderhalve minuut in een medley zitten. En ik moet je eerlijk zeggen dat de veerkracht voor de mensen voor je podium... is ook echt de max anderhalve minuut. Mensen zijn heel snel verveeld tegenwoordig van de singles. Hè, van de hele liedjes, die zijn alweer teruggebracht naar
0: 2:32 is volgens mij de gemiddelde tijd.
3: We kwamen van 4 minuten vroeger. Hè?
0: Ja.
3: Dus eigenlijk waren wij al heel vroeg heel slim... dat we dachten van langer dan dit moet je niet zingen.
0: Nee, maar wat jij zegt, wij merken dat ook. Gisteren was ook weer zo'n momentje. Dan zit je in de top 30 en dan denk je van ja... normaal gesproken moest je af en toe nog wel eens een liedje schrappen. En nou hoop je dat er soms 35 liedjes in een lijst van 30 staan.
3: Ja.
0: Omdat die liedjes gewoon te kort zijn.
3: Ja, ik snap hem, ik snap hem. En als wij zien nu door de medleys, als we de nieuwe hits erin doen... hoe groot die hit ook is, er zit altijd... één stukje highlight in waar het om draait.
0: En dat pak je dan.
3: Oh,
0: geweldig.
3: Ja.
0: En we gaan het zo uitgebreid over de medleys hebben... over de toekomst en alles wat op ons pad komt. Maar kort geleden mochten jullie feest vieren. De Hollandse Nieuwe met een nieuwe single.
3: Ja, mooi hè?
2: Ja, mooi, hè?
0: Ja, geweldig.
2: Ja, ja.
0: Bij wie komt het idee Tijd en ik vandaan?
2: Ja, bij de platenmaatschappij, bij Tom. En die had een idee en die wilde eigenlijk kijken... of we een klein stukje iets anders wilden gaan doen. En, en toen had hij een liedje liggen dat geschreven was door Finn Akda.
3: Ja,
0: de
3: zoon
0: van Thomas.
2: Ja, ja, okay, hoorde dat lag bij hun op de plank. En toen vroegen ze, vinden jullie, Tom en Colin, die hadden allebei het idee, is dit wel? Ja, wij vonden het allebei leuk. En, het was gezellig en vrolijk. Nou, we zijn het op gaan nemen en een filmpje of clip geschoten in Turkije. Nou, en inderdaad, hij kwam uit en we waren al heel snel... kregen we bericht dat we Hollandse Nieuwe waren.
0: Ja, geweldig. En dus... het grappige was, iedereen die denkt van... ja, tegenwoordig moet je de rappers bij inhuren. Maar dat rapstukje wat een beetje... dat doen de mannen gewoon zelf even, hè?
2: Heel lang oefenen. En heel veel lachen en is het gelukt.
0: MC Leo en MC Carlo.
3: Nou, wat natuurlijk het meest wezenloos is... als je dit moet gaan playbacken voor je videoclip. Dit was toch niet te doen? Want dat liedje zat nog niet in je genen. Dus ze zaten daar op die rots in Turkije. Nou, dat is één lachsalvo. Zie je er niet natuurlijk aan terug. En nu op het podium. Ja, dan gaat het vanzelf.
0: Ja. Gewoon ingestudeerd en hij zit...
3: maar dan voel je dat liedje, snap je?
0: Heerlijk. Dus, let goed op. Vorige week ook aandacht voor gevraagd. En nu nog een keer Titanic van Helemaal Hollands.

0: En de klok die tikt maar door, zo is het eigenlijk ook in het leven. Dus iedere dag is het gewoon weer genieten. En als mensen willen weten wat genieten is, nou, ik zou zeggen, dit uur geeft daar zeker een antwoord op. Want deze mannen die staan altijd stralend op het podium. Al flink wat jaartjes genieten, genieten, genieten, genieten. En overal al geweest en alles al mee mogen maken.
1: Ja, zeker. Ja, we reizen al 26 jaar door het land met z'n tweeën. En ja, en we komen net weer gisteravond op pad geweest, zaterdagavond op pad. En we hebben het weer naar ons zin gehad.
0: Ja, maar daar dus, zit ik bij jullie ook nooit over in.
1: Nee. Afgelopen woensdag stonden wij studentenvereniging in Utrecht. 1:30 s'nachts. Best wel laat voor als je dan een dagje gehad hebt. En dan sta je daar en dan geweldig. Maar ja, dan is wel het meezinggehalte van je met. Daar hoef je geen singles te doen. En daar staan gewoon 1/2 uur lang hits van anderen. Maar ja, ik zei altijd, de hits van anderen zijn wel onze medleys. En door ons gemaakt in onze toonsoort. Ja. Dus ik vind het ook een klein beetje van ons.
0: Ja, maar dat is het ook. En heel vaak, nou ja, dat zie je bij jullie optredens terug. Alles wat je geeft, krijg je ook dubbel en dwars terug.
2: En weet je, het is actie-reactie met die mensen.
0: Dat is hem. Ja.
2: Wij vinden ook oprecht mensen leuk voor het podium.
0: Ja.
2: En je hoeft niet altijd Pavarotti uit te hangen. Maar je mag ook wel eens uit de bocht schieten, een stukje niet zingen. Dollen met die mensen, weet je. Dat is gewoon belangrijk. Want het gaat, helemaal Hollands is gecreëerd vanuit de hoek gezelligheid. En dat hebben we die 27 jaar wel volgehouden.
1: Ja. Zeker wel, ja. Dat is ook we moeten het leuk vinden. Hè.
0: Maar het leuke is, iedereen die denkt nu misschien, die jullie nog nooit gezien hebben, wat ik me niet voor kan stellen, maar dat ze denken van, het zijn Nederlandstalige medleys. Absoluut niet.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Want jullie variëren van, noem even wat medleys.
1: We hebben een medley gemaakt met Folare, Dancing Queen. We hebben medleys met Heaven Must Be Missing an Angel, Born to Be Alive. We hebben Who the Fuck is Alice in een medley, Amarillo.
3: Ja, en
1: we
3: hebben Babylon.
1: Ja, Rivers of Babylon. Dus Why Tell Me Why. Echt een hele leuke Duitse medley. Ja, dat is gewoon. Een jaartje of 10 geleden zijn we. Omdat we zeiden van de grote feest zit uit Engeland en Duitsland. Die zijn er ook natuurlijk. Ja, dat hebben we toen in medleys gezet. En nog steeds.
0: Ja, en die puzzel, die wordt dan ingevuld in de auto bij jullie?
2: Ja, wel spontaan. Weet je? Dan horen we weer een liedje. En dan denken we, een nieuwe hit. Kunnen we nou iets van een oude bende naast gooien? Wat ook een grote hit was. Ja. En dan een beetje in die sfeer van de nieuwe sound. En nu net weer onderweg zaten we weer te bedenken van, zou dit en dit doen? We willen dit jaar. Nou, we hebben er weer een paar uitgebracht. Opnieuw laten maken. Want uitbrengen doen we niet meer. Want alles wordt gejat vanaf je Spotify. Je stem wordt eraf gehaald. Dat gaan we echt niet meer doen. Maar alle ideeën, die spuien we alweer. Dus ik hoop zo dat er nog 2 hele grote hits komen van onze collega.
0: Doe je best allemaal, want dan zit ik binnenkort weer in de medley.
2: Maar wat ik ook leuk zou vinden, eigenlijk, teken.
0: Ja.
2: We gaan weer onderhandelen voor een nieuwe single. Soms zijn er vergeten liedjes. Snap je wat ik bedoel?
0: De vergeten liedjes?
2: Vergeten liedjes, waar wij niet meer opkomen en misschien de mensen thuis wel. Zou het toch leuk zijn als ze jou of helemaal Hollands een berichtje sturen van, dat liedje zou je in de nieuwe jas moeten steken. Of in de medley, of als single, of weet ik veel wat.
0: Waarvan je zeker weet, in de feesttenten en alle locaties.
2: Ja, maar die wij zijn vergeten in ons hoofd. Want wij zitten heel vaak in hetzelfde kringetje. Ja. Maar misschien is er iemand thuis en zegt van, dat vond ik toch een leuke plaat.
0: Dit is de zoektocht naar
2: als jij dat even gillen naar de mensen.
0: Maar dan ga ik de komende dagen wel even volle bak aan. Ja, maar dat is leuk. Want daar komen vast ongetwijfeld 1 of 2 liedjes waarvan je denkt van, maar die had er al lang.
2: Mensen kennen zoveel liedjes, hè? Ja. Uit het Nederlandse lied.
0: Dit is een opdracht, jongens.
1: Ja. Mooi, hè?
0: Ja, maar dit vind ik leuk. Dit is creatief met muziek omgaan.
1: Ja, zeker. Maar daar is hij voor, hè?
0: Daar is hij voor. Ja, jij hoeft alleen maar te zingen, wil je zeggen.
1: Ik zei alleen, doe iets met Amalia en daarna kwam dit.
0: Ja. Komt wel uit zijn pen, hè?
1: Ja, absoluut. Dat wou ik het zeggen.
2: Ik zeg altijd tegen Leo, je hoeft alleen maar mooi te zijn.
1: Ja, en ik ben natuurlijk op het podium de stem.
2: Ja.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
2: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
1: En dat werkt goed?
2: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
1: isopaleis.nl.
3: Bendy XL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl.
4: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je

0: BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Warel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
8: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
9: Radio NL.
10: Weerbericht. Het weerbericht, ja, dat ziet er toch iets anders uit dan voorgaande dagen. Toen hadden we het steeds over hoge temperaturen, 's avonds laat barbecuen, dat soort dingen. Maar het regengebied verlaat op dit moment spoedig het oosten van het land, waarna enkele zonnige perioden volgen. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de middagtemperatuur vandaag tussen de 20 en de 22 graden. En dat is inderdaad beduidend koeler dan afgelopen tijd. Maar wel vrij normaal voor deze tijd van het jaar staat erbij. Komende nacht is het eerst droog, maar later komt er nog wat meer bewolking. Zal er weer een regenzone over het land gaan komen. En dinsdagochtend levert dat vooral een brede strook op in het midden van het land met flink wat regen. Lokaal kan het 10 tot 20 mm gaan vallen. 'S Middags wordt het droger, dan komt de zon er wat vaker bij en dan kunnen we temperaturen van 21 graden noteren. Dat allemaal voor morgen. Eerst de maandag nog even doen met zometeen veel meer.

0: Liedjes om nooit te vergeten en altijd naar te blijven luisteren. En dat gebeurt met enige regelmaat hier op Radio NL. Jullie zeiden het net al, jullie kinderen in de auto, hè?
1: Mijn zoon en dochter, als die ergens heen rijden met z'n tweeën, dan hoor ik dat er altijd nog een Spotify-lijst van Nick en Simon aangaat. Ook dit nog steeds, hè?
0: Ja, maar
1: 23 en 20.
0: Afgelopen vrijdag draaiden we de Spaanse Duif. Weet ik veel, een van de collega's hier die zeiden, gaan gooien. Het blijft een mooi liedje. Dat werd bij ons al gezongen toen we op school zaten. Dat zijn van die herinneringen.
2: Ja, ik denk dat we ooit nog wel een reunie krijgen.
0: Toch
2: kan
0: wel.
2: Toch bijna wel. Zo'n goede act. Heel Nederland aan de voeten.
0: Zal toch nooit lang duren, toch?
1: Nee.
0: Twee jaartjes, drie jaartjes?
1: Nee, ik zou het wel leuk vinden. Ik zou zeker gaan kijken. Dan laten we het daarop houden. Ja.
0: Nou, bij deze. Dan, Nick en Simon, hebben jullie het gehoord? Een jaartje of twee gewoon. Dat je denkt van, zo gek was het allemaal niet.
2: Nee, zeker.
1: Het was verre van gek.
0: Ja, erg goed. Het zit muzikaal erg goed in elkaar. Zijn er nog mensen? Dan kijk ik even naar jou, Carlo. Jij bent altijd met muziek bezig als het gaat om schrijven en dat soort dingen. Jij weet wat er speelt. Zijn er dan van die wensen waarvan je denkt van, goh, uit de muziekindustrie zouden die twee mensen de krachten moeten bundelen om daar nog iets moois mee te gaan doen? Want jij hoort
2: twee losse mensen, bedoel je?
0: Ja, dat je denkt...
2: Oeh. Er wordt al heel veel duetjes gedaan.
0: Heel veel
2: bestuivingen. Ja. En weet ik het allemaal. En ik weet eigenlijk niet wie... Nee, ik zat... Nee.
1: Suzanne Freek?
0: Dus.
2: Ze doen het al samen, Leo. Nee, ik vind dat best wel moeilijk. Omdat er al zoveel mensen met elkaar nu aan het zingen zijn.
0: Dat sommigen doen misschien ook wel te veel samen. Dat ze hun eigen solo-carrière misschien wel te veel in de schaduw zetten.
2: Ja, wij zijn de enigen die nog in Badonnie hebben gezongen.
1: Nee, maar ik zit nu te denken. Wat ik wel heel mooi vond, was toen dat album van André Hazes. Waar de stem van André Hazes op stond. Oh, met allemaal Nederlandse artiesten. Dat vond ik wel een mooie. Zo'n duetalbum. Ja, daar kwamen ook hits vandaan, hè?
0: Ja.
1: Dat vond ik wel erg leuk. Ja. Maar dat was misschien een schot in de roos toen hij net was overleden.
2: De licht trouwens iets heel mooi. Ik weet niet of het uit is hoor. Van Aladdis Hidding. Allemaal duetten. Met Lois Lane samen. Okay. En, is dat al uit?
1: Eentje met dat meisje.
2: Jessica de Wal.
1: Jessica de Wal, ja. Ja, dat is goed hoor. Ja.
0: Alleen zit ik van de Bintanks.
1: Ja, nee, van de Time Bandits.
0: Of Time Bandits, ja.
1: Er zit ook een B in.
0: Ja.
2: Maar Manfred heeft dat hele album gedaan. Dus ik heb al die duetten gehoord. Echt fantastisch. Ja. Dus ik denk, waar blijft dat?
0: Maar dat is mooi dit.
2: Ja, het is echt heel mooi. Ja,
1: Henk Westbroek zat er ook nog bij? Of mag ik dat allemaal niet vertellen?
2: Wie?
1: Henk Westbroek?
2: Ja, Henk Westbroek zat erbij. Ja, echt een bataljon aan artiesten waarvan je denkt van... Hey, die samenwerking, heel apart.
0: Oh, mooi. Maar dit zijn weer van
2: moet je Manfred bellen.
0: Gaan we die zeker... Ja, maar dit vind ik leuke ontwikkelingen. Ik bedoel, wij zijn altijd, jullie ook, altijd met muziek bezig. En dan denk je van, zijn er nog verrassingen? Ja, die zijn er dus nog.
2: Ja. Ja.
0: En ik en Simon die terugkomen.
2: Ja,
0: toch, is dat prachtig. Hey man, als ik jullie vraag uit het rijke oeuvre van jullie als helemaal Holland zijn. Ik scroll er even doorheen, maar er staat hier heel wat in. Noem eens wat.
1: Omdat hij zo mooi is.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, toch?
0: Ik moet eerlijk zeggen, vorige week deden jullie hem in Rode.
2: Ja.
0: Als laatste liedje, volgens mij. En, en dan sta je aan de zijkant weer te genieten. En dan denk je van
2: dat liedje groeit gewoon nog elk optreden.
0: Nog altijd, hè?
2: Er zijn dus ook mensen die ons niet kennen, ons al nooit hebben gezien al die jaren. En die gaan blind mee met omdat hij zo mooi is.
0: Ja, wauw. Want als we dan het jaartal kijken, 2011.
1: Ja, 15 jaar geleden, hè?
0: 15 jaar geleden.
1: Ja, ja.
0: Ik heb het ooit al eens
1: eerder gezegd. Kermis Volendam, 2010, 2009 was die van. Van Trammeland. En wij zaten toen bij Volendam. Dus we hebben keurig netjes met Jaap en toen overgelegd. En aangevraagd van, die vonden het hartstikke leuk. We zijn met Trammeland nog wel bij elkaar geweest. Superleuk. En we hebben hem uitgebracht. En het is voor ons een van onze beste platen. Ja. Van de laatste.
0: En dat blijft hij ook.
1: Ja, zeker wel.
0: En wat je zegt, vorige week, we hebben er van nabij weer kunnen zien dat iedereen luidkeels meestaat.
2: En in België heeft Christophe hem toch gecoverd?
1: Ja, Christophe.
0: Okay.
2: Ook een dikke plaat geworden voor hem. Dus wij zijn daar heel blij mee. Hij gaat ook nooit vervelen.
0: En vinden wij ook.
2: Oh, gelukkig.
0: Vandaar dat hij nog steeds volle bak meedraait.

0: achtergrond hoor je dan toch het rinkelen van die centjes. Hè? Dat het liedje weer even gedraaid wordt van Leo. Het komt bij jullie uit de studio, hè?
1: Ja, ik moet gelijk aan denken. Toen we met Wesley zaten. Hij zegt, ik heb een idee over Amalia op de markt in Italië. Ik zeg, dat rijmt niet. Ik zeg, dus dat moet Italia worden. Ja, dat kan helemaal niet. Dan is het een beetje te stoeien met elkaar. En dan hebben we gewoon een paar maanden geleden gewoon diamant gekregen voor deze plaat. Dat kan je toch niet bedenken?
0: Ja, maar de gouden plaat hangt hier bij ons in de kantine. Ja. Je stond er net aan te kijken. Ja. En toen dacht ik al van ja, wauw, mooi.
1: Maar gek, weet je, het was een maandagochtend. Ik weet nog precies, Manfred begon het melodietje te maken. Een beetje de tekst in elkaar. Wesley kwam binnen en ik riep, er moet een rap in. Dus er kwam een rap in. En dan ga je aan de slag. En dan, in een no time, werd dit een hartstikke grote plaat.
0: Heb je hem, ja.
1: En ga je ervoor zitten om zo'n liedje te schrijven? Ja. Gebeurt het gewoon niet.
0: En nu? Hij kan er gewoon niet meer zonder, want overal met de optredens trots op jou, Amalia.
1: Ja, en wij hebben hem natuurlijk in de medley zitten.
0: Ja.
1: En dat is dan toch wel heel lekker als je hem zelf zien, dat je denkt, kijk nou joh.
0: Hé, mijn eigen liedje.
1: Ja, grappig toch?
0: Wauw. Hey, jullie zaten net, we draaiden omdat hij zo mooi is. En toen zaten jullie te glunderen naar de beelden van, ja, weleer kunnen we het ook wel zeggen.
2: Ja, 2011, hè?
0: Ja.
2: Ja, zei het helemaal, het hadden we... 6 of 7 afleveringen opgenomen van Thuis bij Helemaal Hollands. Weet ik hoe het heette. Dat maakt niet uit. Maar dat was bij Sterren werd dat uitgezonden nog een keertje. Op de Tros, op Nederland 1. Ja. Smiddags om een uur of 11. Ja. Of weet ik. Leuk man.
3: Op YouTube.
2: Ja, leuk.
0: En je ziet jullie de Gelderdoom binnenlopen. Ja. Kleine optredens, grote optredens.
2: Ja, ja. En ook tegen elkaar, wat de energie. Klinkt nog volle bak energie. Maar wat we toen. Niks was te veel voor ons. Als we ergens heen moesten, we reden weer. En ja. We zijn wel wat berekender geworden nu.
1: Ja, en het was gewoon een heel andere tijd. Dat zie je duidelijk. En als je het vergelijkt met nu, met zeg maar de nieuwe lichting artiesten, die hebben allemaal een plaat waar het om draait. En toen ging het nog om hele carrières.
2: Heel album maakten we.
1: Ja, maar van een artiest die werd helemaal opgebouwd, zeg maar. En met elkaar was je dan ook dat avontuur met René Schuurs, met Stef Ekkel, met de Gebroeders Co, weet je dat? En dat, ik zie dat nu wel heel, heel anders eigenlijk.
0: Nou, dat is wel een generatie wat jij nu zegt. Want we hebben toen natuurlijk ook de Radio NL Hit CD uitgebracht. En daar zijn 25 delen van uitgekomen. En nu hebben we een collage van, ik denk de eerste 15, die hangt hier nog in het pand. En dan zit je naar die kopjes te kijken. Want die namen die jij noemt, dat was toen wel die generatie.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, mooi is dat.
1: En nu stelt iedereen zijn eigen albumpje samen op Spotify.
0: Ja, er is wel een hoop veranderd, hè?
2: Heel veel. En ja, ik vind ook de charme is al weg. En Carlo zei het net al heel even terloops. Kijk, als wij een medley-album uitbrachten, was dat voor ons ook een stukje werk. Want dat was naast ons album maakten wij medleys.
0: Ja.
2: En die medleys waren van ons. En wij kregen gewoon verjaardagen van mensen dat we een lijstje kregen met, wil je die 10 medleys doen? Hoeten we geen singles doen? Nou, dat was. Ja, het is heel leuk. En dat kan nu niet meer. Omdat ze van Spotify gewoon onze medleys afhalen.
0: Ja,
2: ze gooien hem in een programma. Ze halen de stemmen eraf. En ze hebben voor nog geen kwartje hebben ze onze medley.
0: Dan hebben ze de orkestband.
2: Ja, dat vind ik zonde. Want een single vind ik prima dat ze die zingen. Maar als ze medleys van ons gaan zingen, ja. Dat vind ik wel heel erg.
0: Ja, gewoon exclusief blijven, jongens.
2: Ja, dat zeker wel, ja.
0: Zorg dat je je eigen dingetje goed doet.
1: Nou ja, er lagen er 15 klaar om op een album uit te komen. Dat is echt bewust niet gedaan. Want weet je, buiten dat ze het af kunnen halen, oké, dat is techniek. Er zit voor ons heel veel gedachtegang achter, heel veel werk. Een medley is niet zomaar 6, 7 liedjes aan elkaar plakken.
0: Nee, het is niet dat je op maandagochtend 6 liedjes achter elkaar plakt en dit is hem. Dit is
1: zeker niet. En wat je eraan geld in stopt qua muzikanten, qua alles. Ja, dat zien ze waarschijnlijk niet, dus wij brengen dat niet meer uit.
0: Nee.
2: Wel jammer.
0: Ja, maar dat is het. Maar door de tijd heen zijn er zoveel dingen veranderd. Ik bedoel, we weten het zelf wat je net zegt. Je haalt de stem er weg of je hebt de stem van een bekend iemand. Pleur er maar in en men gelooft het. Wat dat betreft had je dat 20 jaar geleden ook nooit kunnen denken.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ja, je hoort het wel. Maar er zijn ook hele goede liedjes uitgebracht. Nu al met stemmen, met AI dan. Nou, het is gewoon, het wordt steeds beter, laten we wel wezen natuurlijk, hè.
0: Techniek, jongens.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zullen je in de jaren, nou, de studio, ik bedoel, dat gaat maar door. En dan haal je natuurlijk ook foefjes uit dingen dat je denkt, hé, dit zetten we om, maar wel met live muzikanten of met instrumenten, met sommige dingen.
1: Nou ja, weet je, die programma's voor Manfred, Manfred is dan de producer, die gebruikt het als tool, snap je? Die laat de computer niks verzinnen. We verzinnen een liedje, we verzinnen een melodie, we zingen het in, en dan mag de tool, die mag kijken wat hij nou voor instrumentjes erachter zet. Maar dat wordt nooit gebruikt. Uiteindelijk is het toch altijd die live instrumenten dat die is erin gaan. Want dat hoor je toch.
2: Maar, afgelopen zaterdag was er een man die was 15 jaar getrouwd. En zijn broer die had een liedje voor me gemaakt. En dan denk ik van ja, het is natuurlijk wel... Als je dan, ken je dat dan heel de familie zo'n klaplaatje krijgt. En die moeten dan mee gaan zingen waar dan het liedje op loopt. Nou, dit was geweldig. En die mensen schieten vol. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook fantastisch gedaan. En ja, het gaat over de boksen. En iedereen staat te luisteren en mee te klappen.
0: Ja.
2: Dat zijn weer de voordelen van zo'n tour. Dat niet iedereen door elkaar staat te blijven.
0: Nee, inderdaad. Op die manier dan krijg je die harmonie binnen de familie.
1: Maar niemand let erop, maar met AI... Als iemand van de hele productie door AI laat doen... die stem haalt geen adem, bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Als je teksten laat doen... Er zit geen humor in, geen gekkigheid, niet buiten de lijntjes. En dat is waarom al die AI-liedjes op elkaar lijken, snap je?
0: Het is gewoon een rode draad.
1: Juist, en dat menselijke, die grap wat bijvoorbeeld met Wesley in de studio gebeurt... met zo'n rap, kan AI nooit doen, omdat dat gebeurt spontaan. Dus dat is nog een gelukkie voor ons allemaal.
0: De creativiteit komt gewoon uit de mens. Ja. Punt. Ja. Dat moeten we ook houden.
2: Ja. Ik ben benieuwd.
0: Ik hoop dat jullie die creativiteit de komende jaren volle bak voortzetten. Mannen.
2: Blijven we doen.
0: Zeker weten, met alle mooie
2: mensen.
0: En ik ga me deze week sterk maken voor de vergeten liedjes.
2: Dat vergeten liedjes, absoluut.
1: Dat is leuk.
0: We gaan gewoon even een top 10 samenstellen, top 15. En die gaat richting Carlo en Leo.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: In de hoop dat daar mogelijk 1 of 2 tussen zitten om in een medley te verwerken.
1: Heel leuk.
2: Ja. Mooi toch?
0: Dan noemen we die dan ook de Radio NL medley.
2: Dat doen we zeker.
0: Ja,
2: doen we zeker.
1: Single,
2: die brengen we dan wel uit, de Radio NL medley.
1: Die gaan we
2: uitbrengen. Ja, die gaan we zeker uitbrengen. Ja.
0: Mannen, we gaan er nog eentje doen. En ik weet dat deze ook nog steeds waanzinnig scoort. Ook op Spotify, als ik deze, de muzikant.
1: Nou,
2: arm, hè?
0: Dat bedoel ik. Die kan wel een paar dubbeltjes hebben.
2: Absoluut.
1: Komt die clip ook in beeld?
0: Ik ga nu voor je kijken.
1: Dan wordt het nu tijd om te gaan plassen thuis.
0: Koffie! Mannen, dankjewel, hè.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
2: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
4: Voordeligeauto's.nl.
5: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Herugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
6: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de 5e etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
16: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
16: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
17: Puppy op komst.
18: Haal nu het kraampakket van Xiaomi Pets met extra eiwitten.
17: Xiaomi met CH.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van

0: In Mesha, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Goedemiddag, je luistert naar Radio Rail. Zometeen gaan we beginnen aan op volle kracht. Ik pak eerst even de verkeersinformatie erbij. Eens kijken of het druk is. Ja, vakanties op een aantal plekken natuurlijk weer voorbij. Dus eens even kijken hoe het zit met de files. Nou, het valt op zich allemaal reuze mee. Er zijn wel een aantal snelheidscontroles, maar daar kom ik zo bij. Eerst even de files. Dat zijn er 15 in totaal. En de belangrijkste vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens, 20 minuten. Dan de A58 Tilburg-Breda. Bij Udenhout heb je 12 minuten. Dat is Ulvenhout. En de A76, dat is Geleen richting Keulen. Bij Duitsland is een ongeluk gebeurd en daarom heb je een kwartier vertraging daar aan de grens. Dan zijn dit de snelheidscontroles van Flitsmeister. De A1 Amersfoort-Eemnes bij 34,4. De A2 Utrecht-Den Bosch bij 83,6. A16 Breda grens met België 70,6. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,6. Dan de A28, dat is Assen-Hogeveen bij 160,5. A28 Groningen-Assen bij 195,5. De A35 Enschede-Hengelo bij 69,3. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 227,9. Waren dat de flitsers? Kunnen we beginnen?
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Met zometeen jouw verzoekjes ook weer. Als je een mooie hebt, laat het weten in de app van Radio RL.
5: Dit is de muziek van Radio

lekker, Dennis van Dam. Beschrijft een beeld dat we jou vorige week nog heel veel zagen. Hè? Volle terrassen, her en der een barbecue'tje. Dat wordt deze week wel wat lastiger gezien de temperaturen. Het kan nog steeds, maar dat is net even wat kouder. C'est la vie, hoorde je bij Radio RL. Zo, goedemiddag. Het is maandag 17 augustus, 11:15. Eet smakelijk als je aan de lunch zit of als je hem even snel tussendoor doet tijdens de werkzaamheden. Het is op volle kracht deze week zonder Hessel Wijkstra. Ja, ik kreeg gisteren al verontruste berichten. Zelfs in het weekend van mensen die zeiden, joh, ik zie dat jij komende week op volle kracht gaat doen. Rory is de naam trouwens, aangenaam. Betekent dat Hessel dan weg is? Ja en nee. Ja, deze week is hij weg. Maar volgende week is hij terug. Hij is gewoon even lekker met vakantie. Dus niet getreurd. Volgende week is hij er weer. Maar nu moet je het even met mij doen. Maar wel met de vertrouwde ingrediënten van Op Volle Kracht. Uiteraard de verzoekjes. Als je nog een mooie hebt. Een liedje dat je zou willen horen. Om de maandag net even wat mooier te maken. Om de sleur er een beetje uit te halen. Dan is dat van harte welkom. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het een wat lastige maandag is. Als je net weer aan het werk bent begonnen. Of aan school. Dat zou kunnen natuurlijk. Of je hebt nog 2 weken vakantie. Dat kan ook, hè. Die zijn er ook. Hoe dan ook, als je een lekker liedje wil horen. Laat maar weten in de app van Radio RL. Ferry de Lits nu met...

Een echte graddame klassieker uit 2002. Ik wil met jou dansen heel de nacht. Hoor je bij Radio Rail. Het is op volle kracht. En ik had het er net al even over. Ja, voor sommige mensen is de vakantie voorbij. Voor anderen nog niet. En Angelina uit Oost, die zit daar precies een beetje tussenin. Die zegt, ja, ik heb nog één dagje vrij. Morgen moet ik weer werken na 3 weken vakantie. Zou je Marloes willen draaien? Maar als ik weg ben... Ja, dat is het berichtje dat Angelina stuurt. Ja, kijk, het voordeel van zo'n dagje extra vrij is natuurlijk wel... dan is de landing wat zachter, weet je wel. Als je dan op dinsdag begint, dan hoef je nog maar 4 dagen. Hè? Toch weer eentje minder dan 5. Dat klinkt heel logisch, maar dat voelt toch anders. Marloes vind ik een...

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: Er ging op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.

Ja, misschien heb je hem afgelopen zaterdag wel gezien op het Boerenrockfestival. Daar stond hij namelijk, deze Harm Spang. Ik was er niet bij, maar ik ga ervan uit dat hij dit liedje ook heeft gedaan, toch? Zijn allernieuwste Fout drie keer hoorde je bij Radio Wareel. En wat nou leuk is, hij komt langs bij ons deze week. Komende woensdag, dus dat is overmorgen al, dan is hij te gast bij Teken in Werk en Uitvoering om te praten over dit liedje, de toekomstplannen en alles wat hem bezighoudt. Dus het gaat goed met Harm Spang, dat komt hij vertellen ook. Je bent bij Radio Wareel, het is de Amazing Maandag met Jan Smit onderweg. En eerst even Daldeje, dit is Normaal.

0: meteen even alle zorgen, alle sleur van de maandag eruit zingen met Jan Smit. En als de morgen is gekomen, hoor je bij Radio RL. Dan heb ik hier de telefoon van Giovanni uit Oldenzaal. Maar ik heb aan de telefoon Billy. Schönen guten Tag. Hallo.
1: Ja, hoi.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Hoi.
0: Hallo. Kunnen we Nederlands reden? Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeer goed. Ja, voor de duidelijkheid, Billy, jij komt uit Duitsland.
1: Ja, dat klopt.
0: Welkom in de uitzending. De telefoon is jou doorgegeven door Giovanni. Dat is een collega van jou, begrijp ik.
1: Ja.
0: Vertel, waar werken jullie?
1: Ja, wij werken in Oldenzaal bij Petermann.
0: Oké. En wat voor werk is dat?
1: Ja, wij zijn autospuiter.
0: Autospuiter, oh, dat is een mooi beroep.
1: Ja, dat denk ik.
0: Tenminste, dat denk jij, dat hoor je toch te weten als je erin werkt?
1: Ja, ik ben zeker dat dat mooi is.
0: Of denk je, breng brood op de plank en dat is het wel, zeg maar.
1: Het kan altijd beter.
0: Het kan altijd beter, dat is wel waar. Ja, het is eigenlijk met alles, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, nou schrijft Giovanni in zijn berichtje dat jij jarig bent, maar ik begrijp er is verwarring, want jij weet daar al niks van.
1: Ja, ik weet daar niks van dat ik jarig ben.
0: Wanneer ben jij eigenlijk jarig?
1: Ja, in april.
0: In april, oh, dat duurt ook nog even.
1: Ja. Tenminste, ja, je bent... Misschien weet Gio dat niet zo precies.
0: Ja, dat zou kunnen. Of het was een manier om jou op de radio te krijgen natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk wel, ik weet niet of dat gezegde ook in het Duits bestaat, maar jij bent nog lang niet jarig, Billy.
1: Ja. Ja, dat klopt dat ik nog lang niet jarig ben.
0: Nee, precies. Maar zal ik dan nu alvast een liedje draaien voor jouw verjaardag in april 2027? Dan zijn we er maar vroeg bij.
1: Oh, dat is netjes. Ja, Nora, dat is goed.
0: Dan feliciteer ik jou bij deze. Heb je al meteen de vroegste felicitatie te pakken? Gefeliciteerd. Ja. Gratuleren, ja, zeggen ze bij jullie.
1: Dankjewel.
0: En zal ik dan, want is jou ter oren gekomen welk liedje er is aangevraagd?
1: Ja, zo Snolle Bollekes is ook goed.
0: Ja, oh, dat klinkt mooi op zijn Duits ook. Snolle Bollekes. Met links-rechts, dat is in het Duits hetzelfde, hè? Links-rechts.
1: Doe dat maar.
0: Allemaal zal ik die doen?
1: Ja, dat is netjes, als dat lukt.
0: Nou, dan ga ik die draaien. Wens ik jou een schöne Tag.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Dankeschön.
1: Wieland en
2: doei.
1: Maar dan net even anders.
0: Ik vind het verwarrend allemaal.

0: Het is een van de vele mooie liedjes van de Koning der Piraten. Jannes hoorde je en huilen doe ik wel alleen op Radio Wareel. En daarvoor, ja, schnollebollekes in het Duits. Ik vind dat mooi klinken. Speciaal voor Billy, die niet jarig is vandaag. Billy uit Duitsland, die niet jarig is, maar die we alvast hebben gefeliciteerd met zijn verjaardag in april 2027. Je kan er maar vroeg bij zijn, denk ik dan. Hij viert vandaag dan zijn niet-verjaardag. Wat was dat ook weer van Alice in Wonderland of zoiets? Iets van een film of een boek of zo, dacht ik. Maar goed. Nou, we blijven even in Duitse sferen hier op Radio Wareel, als je het niet erg vindt. Want Karin uit de Veghel. Dat ligt dan weer in Brabant. Die zegt, ik ben al 47 jaar fan van Danny Christian. Oh ja, dat kan natuurlijk wel inderdaad. Ja, hè? Toch een beetje onze Neder-Duitser. En hij heeft ook vele mooie liedjes gemaakt. En degene die Karin nu op de radio graag zou willen horen, dat is deze. Van 2 jaar geleden nog, dus vrij recent. Dit is op Radio Wareel Regenboogverhalen.
1: Heb jij

Je bent bij Radio Oordeel. We rijden speciaal voor Karin uit Veghel, Danny Christian en regenboogverhalen. Zometeen gaan we door met Op Volle Kracht. Dan zijn er nog heel veel meer verzoekjes. Dus als je een leuk liedje hebt wat je zou willen horen, stuur even door dan in de app van Radio Oordeel. Toch lachen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
3: Voordeligeauto's.nl. Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Voordeligeauto's.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een huis in de Heiloo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Heerhugowaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart vanmiddag is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
16: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
17: Nu ook boksprings en bedtextiel.
18: En maar krabben.
17: Koop nu je antiflooienkuur bij Chomi Pets.
18: Chomi met CH.
19: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
0: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
22: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
24: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
26: Dat zeg ik.
27: Goedemiddag, dit is Radio Wareel en het verkeer van de ANWB. Er zijn 11 files gemeld en de meeste vertraging heb je op de A12. Dat is Arnhem-Oberhausen richting Duitsland. Daar moet je 18 minuten bij je reis optellen. En de A76 Geleen richting Keulen bij de grens met Duitsland. Is een ongeluk gebeurd? De weg is daar afgesloten en je hebt daar 24 minuten vertraging. Dat heeft dan te maken met de controles. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien op de A1. Dat is Amersfoort richting Eemnes 34-4. De A1 Amersfoort-Eemnes bij 40.0. De A2 Utrecht Den Bosch bij 83.5. En de A6 Muidenberg-Lelystad bij 62.5. Dan naar de A16 Breda richting de grens met België 70.6. De A17 Roosendaal richting Moerdijk 6.6. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.6. En de A28 Hogeveen-Assen 353.4. Nog een keer de A28, Groningen richting Assen 159.9. Dat is de andere kant op dus. En dan is er op de A30 nog een controle bij 16.1 op het stuk Barneveld richting Ede. A35 Enschede Hengelo 69.3. De A50 Zwolle Apeldoorn 227.9. En de laatste voor dit moment op de A77. Dat is Boxmeer richting de grens bij Duitsland bij 9.3.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Rory Jonker Gaal!
27: En zometeen voor Drukkend Nederland een mooie Henk Wijngaard. Eerst zijn hier de Gebroeders Co.
28: Dit is de muziek van Radio NL.

ziekenhuis vandaag. Het gaat goed met Henk Wijngaard. Afgelopen vrijdag had hij de operatie, zijn hartoperatie. Die is goed gegaan. Inmiddels is hij ook overgeplaatst naar een andere afdeling van het ziekenhuis. Een minder zware. Binnenkort gaat hij nog naar een ander ziekenhuis toe. En dan mag hij verder gaan aansterken. En dan hopen we dat het binnenkort allemaal weer goed met hem gaat. Staat allemaal te lezen op zijn Facebook. Dat heeft zijn familie en zijn management gedeeld daar. En als je hem een kaartje wil sturen, dan moet je dat naar het management doen. Staat daarbij. En dan zorgen zij er persoonlijk voor dat bij Henk Wijngaard terecht gaat komen. Nou, fijne berichten. Hopen dat hij goed en snel kan aansterken. En dat we binnenkort ook weer van hem mogen genieten. Want hij moet nog wat jaren mee als het aan ons ligt. Gewoon omdat het zo'n fijne man is en zo'n fijne artiest. En dat zijn in ieder geval mooie berichten. Goed om dat te horen. Dat is altijd fijn op een maandag als je dan een positief bericht hebt ineens. Je hoorde hem zojuist op Radio RL 1 op volle kracht. Maandag 17 augustus. En er komt een berichtje binnen hier van Jolanda uit Arnemuiden. Je weet wel waar je die klok nog kan horen luiden. Tenminste, als het aan de havenzangers ligt. Moet je maar horen, dat was natuurlijk dat liedje over, toch?

mooi om een keer te draaien natuurlijk. Zouden we eigenlijk ook een keer moeten doen. Maar Jolanda uit Arnhem-Muiden dus. Bim bam. Die wil heel graag een ander heel mooi liedje horen. Die vind ik ook wel heel mooi. Hazes en Joling. Dit is Blijf bij mij.

met zo'n liedje zou je toch bijna vergeten dat de zomer ons een klein beetje in de steek laat deze week, toch? We maken er gewoon lekker een zomersweekje van met deze als Hollandse nieuwe Tinto de Verano. Lekker in Spaanse sferen. Het was de nieuwste Joey Nicolai, uiteraard bij Radio Mareel. Ja, over vakantiesferen gesproken. Onze grote vriend Hessel, vertrouwde stem van dit programma natuurlijk, die is even met vakantie. En nu krijgen we weer een berichtje van Annemiek uit Veenendaal. Die zegt, hoi Rory, wil je Me Oh My van Hessel en Ineke draaien voor Hessel en Ineke zelf? Want zij zijn namelijk weer opa en oma geworden. Dus of ik ze dan ook even wil feliciteren van iedereen hier in de pakketshop. En dan dus even een liedje van ze wil draaien. Nou, wat leuk. Je bent goed op de hoogte ook, Annemiek. Ik weet wat zij gaan doen dan deze vakantie, denk ik. En nu stuurt Erik uit Helmond, Erik Hopman, die stuurt ook, ja, die stuurt, ja, Hessel op vakantie. Dan kunnen we wel even een liedje van hem of van hem en Ineke draaien natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel wat, hij doet dat zelf nooit. Wat ik ook wel snap, is natuurlijk een beetje gek om je eigen liedje te draaien. Maar ja, hij is er nu niet. En Erik zegt dan, en dat vind ik eigenlijk ook wel leuk, om even lekker in vakantiesferen te blijven. Doe maar Ameland. Ja, dat is inderdaad ook wel leuk. Nou, weet je wat? Dan doe ik die even. Dan maak ik beide blij. Zowel Annemiek als Erik. En dan zijn ze hier. Hier zijn Hessel en Ineke.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Zeg, heb je nou ook voor dat jaarlijkse onderhoud weer zo'n gigarekening gehad?
3: Ja joh, ik was er echt helemaal klaar mee. Maar bij Blusstunter is het anders. Blusstunter, echt betaalbare brandbeveiliging.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
8: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
9: Radio NL.
0: Weerbericht.
10: Ja, en daarvoor leggen we even een lijntje met Purmerend, met Jan Visser. Goedemiddag.
11: Rory, goedemiddag.
10: Ja, we moeten het even samen doen deze week, Jan.
11: Ja, meestal is er niet, hè?
10: Nee, maar dat is... Ik hoop dat je het niet erg vindt.
11: Nee hoor.
10: Hey, het leek wel herfst vanmorgen.
11: Ja, het is weer eens wat gaan regenen. En dat was natuurlijk verschrikkelijk hard nodig. Dus wat dat betreft,
10: wel, ja.
11: Geen enkel probleem. En niet overal. In het noordoosten viel weinig. Maar in een groot deel van het land viel toch tussen de 5 en 10 millimeter. Hier en daar meer. Onder meer in Zeeland. Waar ze het ook heel hard nodig hebben. Plaatselijk 15 millimeter. Geldt ook voor Brabant en zo. Hoofddorp had 11 millimeter. Dus echt best wel redelijk wat regen. Maar uitgezonderd het noordoosten. Maar die komen nog wel aan de beurt de komende dagen. En de temperaturen, ja, die zijn ook wat lager. Op dit moment trouwens is het vallen er nog verspreid. Vooral in de noordelijke helft van het land een paar buitjes. Maar voor de rest stelt dat op zich weinig voor. Wel is het tamelijk bewolkt. Iets meer zon in Zeeland. En de temperaturen die zijn een stuk lager dan we gewend zijn. Het is vrijwel in het grootste deel van het land is het beneden de 20 graden nu. Hier en daar maar een graad of 17. Dat tikt nog wel wat bij. En in Zeeland, waar de zon schijnt, wordt het vanmiddag 23 graden. Maar in de rest van het land zo'n 20, 21 hooguit. Dus toch even wat ander weerbeeld. Ik zou ook echt kunnen zeggen, want zaterdag viel er ook al regen, dat we toch bezig zijn aan een omslag. En dan morgen, ja, dan zien we een actieve depressie die dichterbij komt. En de fronten daarvan, die trekken morgen over ons land. Dat betekent morgenochtend van het westen-noordwesten uit. Waarschijnlijk in het westen in de nacht al. Periode met regen. En dan morgenmiddag trekt de regen, zeker in de loop van de middag, naar het oosten weg. Maar in het noordoosten kan het allemaal nog wat langer blijven doorregenen. Temperatuur morgen tussen een graad of 19 in het noorden, 22 in het zuiden. En de wind is eerst zuid, later west. En overwegend meest matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, woensdag, donderdag en vrijdag dan vallen er buien. Vooral in de kustgebieden kunnen dat zware buien zijn. En het zeewater speelt daarbij ook, het warme zeewater, een belangrijke rol. Verder is er ook kans op onweer en de temperaturen die blijven schommelen zo rond de 21 graden, woensdag ietsje hoger. Dus ja, een heel ander weer dus nu.
10: Ja, nou ja, ik kan me inderdaad voorstellen, er zijn mensen die daar blij mee zijn nu. Het wordt even ruimschoots goed gemaakt met de droogte.
11: Ja, nou, daar is wel heel veel voor nodig, hoor. Om
10: dat zou wel, ja.
11: Ja, wat dat betreft mag het wel eventjes blijven doorregenen. Ja. Dat geldt al helemaal voor het stroomgebied van de grote rivieren.
10: Ja, maar alles is welkom, zo is ja, het ook wel weer. Ja. Hé, hey, wat is jouw spreuk van de dag?
11: Daar komt regen als de hond gaat aan het broeten in de grond.
10: Oh, die vind ik mooi. Ik schrijf hem op, Jan, dankjewel.
11: Oké. Okay.
10: En tot morgen.
11: Tot morgen.
10: Oké, dankjewel. Jan was dat met het weerbericht. Ja, dan nu voor iedereen die zit te luisteren die Hessel niet hoort op dag 1 van zijn vakantie.
9: Ik mis je nu.
10: Nou ja, wij maken het ook gezellig, toch? Quincy hoor je nu op Radio NL.

kan het gaan? 5 minuten geleden aangevraagd, slechts 5 minuten geleden en nu al op de radio. Voor Pieter uit Oudekerk aan de Amstel. Hij zegt, draai even die monsterhit van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Kijk, dat is nou op volle kracht hier. Gewoon een verzoekje doen en dan komt hij sneller dan je denkt voorbij. Is althans de bedoeling. Ja, en verder vinden wij het ook altijd leuk hier om nieuw talent even een klein beetje een steuntje in de rug te geven. Om die in ieder geval aan je voor te stellen. En het leuke is, de nu volgende dame komt woensdag zelfs langs in dit radioprogramma. Dan komt ze vertellen over haar nieuwe muziek. Haar naam is Denise Driana. Ze had vorig jaar ook wel een leuk liedje uit en nu is ze terug. Ze laat zich een beetje inspireren door Senna en een aantal andere artiesten. Maakt leuke, frisse liedjes. En dit is haar allernieuwste. Toeval bestaat niet. Hoor je nu op Radio 1L.

0: Het was de zingende buschauffeur Birdie op Radio Barel en Ramona, Ramona. Ik heb laatst wel gehoord, ik weet niet of dat klopt, maar dat veel buschauffeurs die mogen dus de radio niet meer aan hebben in de bus. Schijnt een beetje een afspraak te zijn onder vervoerders onderling, omdat mensen in de bus dan nog wel eens last hebben van muziek, wat ik dan weer onzin vind. Ik vind het eigenlijk wel gezellig, maar ja, hè, dat is Nederland op zijn smalst. Er wordt altijd over dingen geklaagd natuurlijk. Maar ik weet dus niet of dat overal zo is. Want als ik bij mij in de stad zeg maar in de bus stap, dan hoor ik nog wel muziek. Maar dat kan natuurlijk volledig illegaal zijn in dit geval. Birdie hoorde je dus op Radio Wadel. Zo kwam ik erbij, de zingende buschauffeur. Het is op volle kracht. Jouw verzoekjes zijn van harte welkom. Drop ze in de Radio Wadel app. Wellicht ga ik ze dan voor je draaien. Joeri de Jong uit Oude Meerdum, die heeft een berichtje. Ja, we hadden het net natuurlijk al over het weer, hè, met Jan. Jan Visser vanuit Purmerend. Ik moet zeggen, deze week het herfstachtig. En ik vond dat zijn berichten, die bevestigden dat alleen nog maar. Morgen regen, overmorgen regen. Heel fijn voor iedereen die last heeft van de droogte. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat er mensen zijn die nu buiten aan het werken zijn. Die denken, ja, van vorige week eigenlijk ook wel lekker. Hans en Rijn zijn twee van die collega's van Joeri uit Oude Meerdum. Dus die mogen vandaag lekker buiten werken, stuurt hij. En of ik dan even een liedje wil draaien wat toch een beetje de zomersfeer oproept. Hike en lekker in de zon.
1: Zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen, alle

benieuwd waar die gaat eindigen in de zomerhit top 10 van Radio Adel. Je kan er binnenkort weer op stemmen en we gaan hem binnenkort ook uitzenden. Maar het kan niet anders dan dat deze ergens erin gaat staan, toch? Want wel een lekker zomerliedje. Het was Jeffrey Heesen en Loco bij Radio Adel. Zometeen verder met de op volle kracht. Meer verzoekjes zijn van harte welkom. Je weet waar je moet zijn, hè? De app van Radio Adel. Daar kun je een berichtje achterlaten. Ga ik misschien je verzoekje zometeen wel draaien? Draai ik nu nog even een liedje speciaal voor Alwin, Evert, Dylan en Roland. Die zijn een week aan het vissen in Oudega. Dat schrijft althans Jolanda uit Andels en die wil heel graag een liedje voor hun aanvragen. Graag iets van de Sandstreams.

0: hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
1: voordeligeauto's.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Voordeligeauto's.nl.
3: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
4: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Heiloo in Noord-Holland is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een boete. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest in Zeerijp en Appingedam in het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners wachten hem op met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jette. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. En ons land behaalde een recordaantal medailles op de EK-atletiek in Engeland. En daarom kon de reactie van de Oranjes niet uitblijven. Koning Willem-Alexander en Maxima hebben het op social media over een ongekende prestatie. Ze zeggen dat onze atleten heel Europa hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt, soms wat zon en het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
7: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
8: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
9: Kent u Blusstunter al? De goedkoopste brandbeveiliging-expert van Nederland? Blusstunter heeft het Kiwa-keurmerk en ROEB-gecertificeerde monteurs. Uw brandveiligheid en onderhoud is ons specialisme en talent. Blusstunter.nl.
10: Bij Xiaomi Pets krijg je 15% korting op de eerste bestelling. Xiaomi met CH.
11: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: erop vooruit gaan, hoor.
1: Huh? Oké. Okay.
0: Want voor elke andere ouder die via jou een buutrekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Goedemiddag, dit is Radio Rail met de verkeersinformatie. Het wordt druk op de weg. 20 files zijn er totaal gemeld door de ANWB. En de grootste vertragingen van die 20 op de A50 op het stuk Os Arnhem bij Renkum. Daar heb je 21 minuten vertraging. En ook file op de A76 Geleen richting Keulen. Richting de Duitse grens is de weg afgesloten door de controles. En daar heb je dan 17 minuten. Snelheidscontroles ook gezien door Flitsmeister op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 62,5. Dan de A9 Alkmaar-Haarlem. 56,8. De A16 Breda-grens met België 70,6. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,5. De A28 Amersfoort-Zwolle 59,6. En op het stuk Hogeveen-Assen op de A28 153,4. Dan Groningen-Assen op de A28 195,9. En naar de A30 Barneveld-Ede 16,1. A35 Enschede-Hengelo bij 69,3. A50 Zwolle-Apeldoorn 227,9. En de laatste op de A7 77 Boksmeer richting de grens met Duitsland 9,3.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Met zo meteen even een oudje van Yves Berendsen. Overdoen gaan we horen zo. En eerst Mike Versteeg.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: mensen. En overdoen op Radio Marel. Want ook Mike Verstegen hoorde je met de hartslag van je heupen. Dat is wel leuk. Ik had het net even over die bussen waar dan de radio niet meer aan mag in de stadsbus. Dat schijnt een soort van afspraak te zijn onder de vervoerders. Omdat mensen zich kunnen storen mogelijk aan de muziek in de bus. Volgens mij houdt niet elke busmaatschappij eraan en zeker niet elke chauffeur. Maar goed, dat is een andere discussie. Daar wordt wel op gereageerd. Een berichtje van Eduard uit Zwolle in de Radio Adel. Even kijken, ja.
1: Nou, je hebt het over muziek in de bus, hè, in de stadsbus.
0: Ja.
1: Maar als ze dan daar Radio 538 op hebben staan of zo,
0: ja,
1: dan mogen ze hem voor mij ook wel uitzetten.
0: Ja.
1: Nou, zo'n leuke dame heeft die Radio NL erop hebben staan, dan mag die wel een tandje harder.
0: Hey.
1: Groetjes.
0: En zo mogen we het horen, Eduard. Lekker de radio harder als Radio RL aanstaat. Zouden dan mensen nu stiekem in de bus toch naar Radio RL zitten te luisteren? In dat geval, hallo daar in de bus. En Daan uit Schijndel die zegt nog, ja, heeft te maken met de Buma Stemra. Oftewel met de muziekrechten, dat dat dan niet meer zou mogen. Want ja, ik denk dat dan te veel mensen die muziek horen of zo. Dat lijkt me ingewikkeld, want daar wordt gewoon voor betaald door de radio. Maar goed, dat is ingewikkelde discussie. Laten we ons daar niet aan branden vandaag. Daan vraagt nog wel een liedje aan van Jordi van den Boer. Tikkie, lekker gezellig stuurt hij. Ja, is inderdaad wel leuk. Ga ik zo meteen even voor je draaien. Maar er komt nog een ander verzoekje binnen, ook hierin op volle kracht. En die is van Sylvia uit Dedemsvaart. Die zegt, hey Rory, wil je Marco Schuitmaker draaien met Loesoe? Fijne dag gewenst. Groetjes vanuit de vrachtwagen van Lady Trucker Sil.

0: dat is toch de zomer in een liedje. De nieuwe van de 3J's. Je zit in mijn hoofd, hoor je bij Radio Ariel. En Jordi van der Boer daarvoor nog. Die was aangevraagd hier in Op Volle Kracht. Hey, ik heb iets leuks. Ik heb namelijk kaarten liggen hier voor het Radio Ariel Mega Piratenfestijn. Die is in Oldebroek. En het mooie daarvan is dat die editie is al helemaal uitverkocht op vrijdag 4 september. Maar jij kan er nog toe, dankzij Radio Ariel. We hebben hier kaarten liggen en die kunnen van jou zijn. En dan ga je daar onder andere zien Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom, Mooi Wark, Thomas Bergen, Stef Ekkel, Justin de Wild, Belinda Kienaar. Toch vele, vele anderen. Ik kan de hele line-up opnoemen. Maar het leukste is gewoon als je die zelf checkt. En als je je even laat verrassen misschien ook. Want ik kan me niet voorstellen dat je nu geen namen hebt gehoord waarvan je denkt, nou, die zou ik graag een keer willen zien. Als dat zo is, als je denkt, ik wil daarbij zijn, dan stuur je nu het woord Oldebroek in de Radio Ariel app. Dus niet Onderbroek, nee, Oldebroek, hè, van de plaats waar het is. En dan maak je kans op kaarten voor het Radio Ariel Mega Piratenfestijn. Bel ik je misschien zometeen wel terug. Doe ik nog even een verzoekje voor Christel uit Leeuward, oftewel Leeuwarden. Die wil heel graag een liedje van André van Duin horen. Ik was eigenlijk toch wel benieuwd hoe zij bij dit liedje was gekomen dan. Maar goed, ze neemt helaas de telefoon niet op. Wel leuk om even te draaien. Een boutje en een schroefje en een moertje en een nippeltje. En, nou ja.
1: Goedemorgen.

0: ik Sofia. Andersom, het bootje Sofia.
1: Sorry,
0: dat maakt het nou uit.
1: Nou, geef niet, we zijn verkeerd gaan staan.
0: Oké.

0: ik nou toch? Hé, hey, nou toch? Die hele band is uit elkaar gesprongen. Hele zooi leg los.
1: Maar ik ben
0: nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, pak je gereedschap maar weer.
1: Nee,
0: en dan gaan we jongens de lopende band repareren.
1: Ja, hoor.
2: En een boutje, en een moedje, en een schroefje, en een nippeltje. En een boutje, en een moedje, en een schroefje, en een nippeltje.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
8: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Areel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
15: Vakantie voorbij? Nu al?
16: Let's go!
15: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
17: Hit it!

0: Tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.

0: René Vroeger en Billy Dans en een ode aan Amsterdam. De stad hoor je op Radio Wareel. Zometeen gaan we dan richting Den Haag. Daar kom ik zo bij. Even een andere stad. Maar dat doen wij via Zwolle. Want daar woont Chantal. En die wil graag kaarten winnen voor het Radio Wareel Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Chantal, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rory.
0: Mag ik jou een gekke vraag stellen?
1: Nee hoor. Jou hoor.
0: Nee, nou dan doe ik het niet hoor, dat kan ook.
1: Nee, dat mag wel, tuurlijk.
0: Oké. Heb jij blauwe vingers?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar wat houdt dat nou precies in Zwolle?
1: Dat heeft eigenlijk te maken met, van vroeger uit moesten ze belasting betalen aan de stad Kampen, geloof ik, of een andere stad.
0: Oh ja.
1: En daar hebben ze allemaal met hele kleine muntjes gedaan. En vandaar dat met de telling kregen ze blauwe vingers. Vandaar de naam blauwe vingers.
0: Zo. Ja, jij zei ook vol overtuiging ja toen ik het vroeg.
1: Ja.
0: jij bent ook meer van de muntjes dan de briefjes.
1: Geef mij de briefjes.
0: Lieve
1: maar.
0: Briefjes toch, hè? Ja, dat snap ik. Ja. Snap ik. Hey Chantal, waarom wil jij zo graag naar het Radio Wareel Mega Piratenfestijn?
1: Nou, omdat dat een super top feest is. En ik wil er al jaren heen. En altijd zijn ze uitverkocht. En of ik moet de volgende dag werken. En nou ben ik heerlijk vrij op zaterdag daarmee.
0: Oh.
1: En dan willen we er heel graag heen. En het is dan tevens ook een verjaardagscadeautje voor mijn man. Want die is de volgende dag jarig.
0: Kijk, nou dan komt het dubbel goed uit eigenlijk.
1: Ja.
0: Chantal, ik heb mooi nieuws. Je bent erbij!
1: Yay!
0: We gaan lekker een hoop kaarten naar je opsturen. Je gaat je man meenemen en nog een aantal anderen. Dan ga je daar lekker een feestje bouwen.
1: Yes!
0: Met of zonder blauwe vingers. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Hey Chantal, mag ik jou een mooie middag wensen?
1: Jazeker.
0: Chantal was dat. Een van de eerste winnaars van kaarten voor het Radio Wareel Mega Piratenfestijn. Ik zeg een van de eerste, want we gaan dit de hele week nog doen. Morgen, overmorgen en ook de rest van de week. Dus hou de radio in de gaten. En als je wil winnen, stuur je het woord Oldebroek als je de oproep hoort in de Radio Wareel app. Ja, ik zei het al, richting Den Haag. Daar komt namelijk een liedje vandaan. Dat is nieuw en ik vind het leuk. Van de Haagse iconen, de Reggers. En nieuw Haagse icoon Chico. Het gaat

Ach, heerlijk. John uit Utrecht, die heeft het goed bekeken. Die zit nog lekker met de hele familie op het strand in Kroatië. Oh, fijn. Ondertussen lekker Radio Adel aan. En of ik dan even dit liedje zou willen draaien, dat zomerliedje van Susanna Veldmeijer. Je weet wel, die nacht van je dromen. Nou, bij deze gedraaid voor jullie daar in Kroatië. Heel veel plezier dan nog. Fijne vakantie, zou ik zeggen. Dit is Radio Adel. Het is op volle kracht. Ik pak er nog even een verzoekje bij hier van Anthony uit Horen. Die wil heel graag een liedje horen van René LeBlanc. En dan mag ik zelf kiezen welke dat is. Of dat dan If I Tell You of Tropical Nights mag zijn, de nieuwe. Want dat gaat over zijn collega Joost uit Lutjebroek. Die is een onwijze fan, staat hier. Nou ja, en voor fans moeten we natuurlijk, hè, die moeten we een beetje helpen af en toe. Ja, René LeBlanc heeft ook gewoon een lekker zomerliedje uitgebracht. Net als Rutger van Barneveld, zijn collega natuurlijk. Dit is Tropical Nights. Je hoort hem nu op Radio Adel.

0: meer zijn.
1: Geweldig, Rob de Nijs en de Pieper. Oké, je hebt er 3 weken op moeten wachten. Maar het is zover. Hij is terug. Stefan Leur, hij is terug van vakantie. Zometeen om 3 uur is hij er weer met een nieuwe Gezeur met Leur. Heel veel plezier. En ik meld je morgen weer voor een nieuwe op volle kracht. Dit is Damien van Os. Tot morgen. De diamantenring nog even. Ja,

0: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
4: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot. Normaal zeggen ze niet waar tips vandaan komen, maar nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie door de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. Regen heeft daarbij vanmorgen geholpen, maar dat was volgens Belgische media niet genoeg om de brand te blussen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinses Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die ervoor is opgepakt. Hij had wel twee bijlen met de naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. En er rijden minder treinen rond Utrecht en Breda en ook tussen Rotterdam en Den Haag. Het komt door een beschadigde bovenleiding. En er werd al gewerkt aan het spoor in het zuiden en midden. De NS denkt dat alles rond 4:30 weer normaal rijdt. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt en soms wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
16: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
11: Bestel nu bij Chomi Pets een effectief anti-wormenkuurtje voor je hond. Chomi met CH.
17: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
18: Soedal, de bouwverslimmers.
17: Soedal, de bouwverslimmers.
19: Voordelige auto's.nl.
20: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
19: voordeligeauto's.nl.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Voordeligeauto's.nl.
22: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: Zou ik alles nog herinneren hoe alles werkt? Even koffiecheck. Knopjes werken. Prima zo. Zeg, een paar minuten over 3 geworden. Goedemiddag, terug van vakantie inderdaad. Ik zal zometeen vertellen wat ik beleefd heb. Helemaal niks, alleen maar gezopen en gevreten, dat is het eigenlijk. De files, daar beginnen we even. Nee, dat zat ook al mee. De A27 tussen Gorkum en Breda, tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg eigenlijk. Daar zijn bergingwerkzaamheden, daar was een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook is nog afgesloten. Je staat daar een kwartier in de vertraging. En dan Geleen richting Aken op de A76. Daar staat dat ook vast voor een politiepostcontrole een half uurtje. En dan snelheidscontroles A6, Muiden richting Lelystad bij 62,6, de A9 Alkmaar richting Amstelveen 56,8, de A35 Enschede richting Almelo 69,3 en de A50 Zwolle richting Apeldoorn 213,0.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Stefan Leeuw!
24: Ja, goedemiddag. Ik sleur je door de middag heen tot een uurtje of 6:30 vanavond. We gaan even beginnen met Django. Even.
25: Dit is de muziek van Radio NL.
27: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
25: Radio NL.
28: Ja, zij

exemplaar, die doet iets met me. Als je even zit te kijken via radionl.tv, dan, want ik heb in de zon gelegen, zie je een dishockey dansen achter de mengtafel met mijn blote buik. En dat is een buik, dames en heren. Wil je me, oh, zal de shirt even aantrekken, wacht even. Zo, de shirt eraan, dat is fatsoenlijker eigenlijk zo.

Het liedje is net als mij. Duurt veel te lang. Veel te lang. Op een gegeven moment denk je, nou, volgende plaat maar weer. Zeg, nou ja, 3:10 geworden. En ik ga even iets doen wat ik eigenlijk nooit doe. Want ik gebruik... Ja. Ik heb dan een radioprogramma, maar ik vertel eigenlijk weinig over mezelf, wat ik beleef en zo. Want ik denk, ja, heel veel DJ's die gebruiken dat als een soort van, ja, om dingetje van, dat heb ik vroeger allemaal gedaan. Ik als klein jongetje deed ik altijd dat. Dat is allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb ooit besloten om jullie niet te gaan lastigvallen met wat ik allemaal beleefd heb. Maar ja, ik ben wel 3 weken even van de zender geweest. En ik zal alleen kort even vertellen wat ik allemaal beleefd heb. Niet dat dat spectaculair is. 1,5 week op vakantie geweest en 3 weken vakantie gehad. Vroeger ging ik ook 2 weken op vakantie, of soms wel 2,5 week of 3 weken. Maar ja, dat heb ik gewoon de pegels niet voor, dat durf ik eerlijk te zeggen. Het is ook allemaal zo duur geworden, dus gewoon een weekje. Of een weekje, 2 dagen op vakantie geweest. Begonnen in Keulen, zijn we naartoe gereden. Daar hebben we even de stad bezocht en die hele, hele grote kerk. Gaaf hoor, ik vind het mooi. Als ik ergens op vakantie ben, moet ik altijd even een kerk in om te kijken. Ik ben verder niet gelovig of zo, maar ik vind het gewoon indrukwekkend hoe dat opgebouwd is. Nou, vanaf daar naar Fantasialand geweest, want daar ligt het dichtbij. Dus, ik ben echt een pretpark liefhebber wat dat betreft. Heel groot park. En we teruggereden naar Keulen, want daar sliepen wij in een hotel zonder personeel. Dat is ook wel apart. Op een industrieterrein. We konden daar slapen voor de, wat was het, €135 voor 2 nachten of zo. Ik denk, nou, dat moet maar doorgaan. Dan kun je gewoon inloggen in het hotel met allemaal QR-codes. En nou, red je maar. Hier heb je daar de betaalmaag en hier heb je je kamer. Succes verder. Heel gaaf. Dat is de toekomst. Nou ja, toen zijn we even naar het vakantiepark gereden waar we heen zijn geweest. In Lommel was dat. Centerparks hebben we gezeten. Een dikke week lang gaaf. Bobbejaanland nog even bezocht. Valkenburg hebben we nog even gedaan. Dat was ook wat. Ik zat in zo'n liftje naar boven. Zo'n soort skilift. En op het hoogste moment, nou, ik denk, ik moet even een foto maken. Wat gebeurt mij? Telefoon flikkert naar beneden. Dat klinkt als een mooi verhaal voor de radio, maar het is echt gebeurd. Telefoon die flikkerde naar 40 meter naar beneden en zo. Ik kwam in het gras terecht, dus ik kon hem gewoon ophalen. Nou, mooie vakantie gehad. Klaar. Dit is ook het enige wat je van me hoort vandaag.

eigenlijk een heel oud liedje. Wat is het? 3 jaar geleden zo nog steeds relevant. Je kan hem gewoon draaien als een nieuwe plaat. Zo werkt dat soms. Hey, 7:00 is het geworden. Ik ben nog een beetje druk met het programma bezig. Dat klinkt een beetje gek. Kom net terug van vakantie. Dan, hey Stefan, dan, je had wat moeten voorbereiden. Dat had ik ook. Alleen, ik heb even goed nagedacht in de vakantie. Ik was de laatste weken, een paar weken voordat Ivo de show even overnam, 3 weken lang, had ik al even een paar dingen uit de show gegooid. Want ja, ik ben een enorm groot fan van AI. Ik hou van AI. Ik zit er bovenop. Ik vind het leuk om daar dingen mee te maken. Ik vind het leuk om het uit te zenden, om mensen te verrassen met AI. Maar op een gegeven moment werd het programma wel heel erg AI. Dus ik heb er ook onder genot van een biertje. Heb ik er even over na zitten denken. Misschien moet ik het gewoon weer old school gaan doen. Even zonder die troep allemaal, zonder AI. Dus ik heb dat redelijk even uit het programma geflikkerd. Nou is het zo. Ik mag dat officieel niet vertellen. Maar ik denk dat Lars dat ook wel heeft verteld. Over een paar weken. Dat zal niet zo lang meer duren. Ik denk zelf 2 weken, maar het kan ook iets langer duren. Maken we gebruik van onze nieuwe studio. En toen dacht ik, dan heb ik nog even 2 weken de tijd om de show eens even een keer onder de loep te nemen. Om allemaal even toffe dingen te maken. Gewoon even wat anders. Gewoon even zonder AI allemaal. Want op een gegeven moment dan hoorde je ook Django in mijn programma. Die zong liedjes van Henk Wijngaard. En ja, tuurlijk is het grappig als je aan de andere kant van de radio zit. Ik vind het zelf ook heel erg grappig. Als ik de radio aan het luisteren ben en ik hoor een minuutje AI wat iemand in elkaar heeft gesleuteld, blijf ik toch altijd even luisteren. Maar op een gegeven moment krijg je toch een soort van, laten we zeggen, een hoge irritatiefactor. En dus dat heb ik er maar even uitgegooid. Ik sluit niet uit dat we ooit een keer wat met AI gaan doen, maar eerst even niet. Maar ja, mijn brein werkt als volgt. Ik heb al jaren dingen klaarstaan achter de schermen van, hey, wat als? Ik heb allemaal itemjes, dus we gaan dat even zorgvuldig, ga ik er even over nadenken de komende 2 weken. Niet dat we niks gaan doen vandaag of morgen, dat komt allemaal goed. Maar ja, we moeten dat eens even weer anders gaan indelen. Wat is leuk om te doen? Wat vind je echt tof om 3:50? Wat moet ik doen iets voor 6:30? Moeten we meer spelletjes doen? Minder spelletjes? En ik weet het wel, je zit nu te luisteren, denk ik, man, gast, lul is wat minder. Daar kun je ook aan werken. Ik loop bij de psychiater daarvoor, dus dat komt ook allemaal goed. Nee, maar ik ben bezig met het programma, dus ik ga ervan uit dat het allemaal goed komt. Dus dan weet je dat. Ja, waarom ik dat vertelde, weet ik eigenlijk ook niet meer. Misschien omdat ik vandaag niet zoveel heb om te doen. Misschien is dat.

0: gewoon Simon. We gaan.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Spoed? Blusstructuur schakelt binnen 24 uur. No stress.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Voordeligeauto's.nl.
9: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Robert van Nemeth en Donnie, dit is zo'n liedje als je dat op de radio hoort. Dan kun je gewoon niet zappen. Je moet hem even meezingen, je moet hem even afluisteren. Halverwege zo'n liedje ga je nooit zappen, echt nooit. Nou, net een heel lang betoog op de radio gehouden dat we AI redelijk even het programma gaan flikkeren. En dat er nieuwe dingen aan zitten komen. Nou, heel veel mensen reageren erop, allemaal bedankt. Rob ook bedankt en Delden had ook wel een stevige mening over. En draai maar even iets van Radio Royale. Een mooie piratenplaatje van vroeger, zegt hij. Nou, ja, dat is... we gaan toch op Radio NL gaan we toch geen reclame maken voor andere... Ja, dat doen we wel. Misschien gaan we hem wel even draaien zo. Ronald uit Rijzen, even luisteren wat jij hebt dan.
1: Goedemiddag, is het niet tijd misschien in plaats van AI... dat je 's middags een chauffeursplaatje doet... dat mensen een chauffeursplaatje kunnen aanvragen.
0: Oh ja.
1: En niet alleen maar van Henk Weira, maar je hebt natuurlijk ook nog Johnny Bolk... en je hebt natuurlijk Gerard de Vries.
0: Ja, natuurlijk.
1: Gewoon elke middag een vaste tijdje een lekker chauffeursplaatje... Goedjes, Ronald.
0: Gewoon even een lekker chauffeursplaatje op een vast tijdstip in dit programma. En dan geen weigaards. Nee, ik snap het. Chauffeurs. Ja, er zijn zoveel chauffeurs in den landen. Wat dacht je van? Gewoon even uit het boxje. Wat dacht je van Gerard Schuiling uit Rotterdam? Gerard Schuiling uit Rotterdam. Geen zanger. Nee, maar die is gewoon chauffeur. Op een trein.

aan te trekken. En vergeet niet, vroeger was het al zo, in de tijd van Elvis Presley en de Beatles. De grootste hits van grote artiesten zijn altijd de langzame nummers. De langzame liedjes zijn altijd hun grootste hits. Kijk naar Jannes aan Dio Amore, Zweven naar Geluk. En dit ook, Wesley Bronkhorst. Daar komt hij nooit meer vanaf. Gelukkig maar. Ik ben trots op jou.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden nadat ze tegen een openslaande autodeur aanfietste, meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk is de bestuurder van de auto een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt dat niet, omdat de brandweer daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied verwoest zo groot als Haarlem. Een man die volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar moordplannen konden ze niet bewijzen. En bij het vliegveld van Brussel zijn vrijdagavond 5 vliegtuigen bestraald met lasers, zegt de luchtverkeersleider tegen een krant. Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak op één avond. Laserstralen kunnen piloten verblinden. Ze kwamen uit een dorpje waar mensen last hebben van het geluid van de vliegtuigen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
8: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
9: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
10: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
11: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
12: FC Zutphen presenteert het Sasinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
13: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Ja, goedemiddag. 3 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. 1 lange file teistert ons landje. De A7, daar staat een hele lange. Zaanstad richting Den Oever tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord. Daar staat 25 minuten. Een kapotte vrachtwagen, 2 rijstroken afgesloten. Hoop ellende. En er staat nu 35 minuten. En dat is 7 kilometer. Snelheidscontroles A1 Amersfoort richting Amsterdam met 22,7. En de A12 Den Haag richting Utrecht 51,2.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Stefan Leer!
17: Ja, goedemiddag. We gaan even beginnen met een mooi piratenliedje. En daarna even de Hollandse nieuwe van deze week. Joey Nicolai.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
4: Radio NL.
20: Ja,

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Marie, doe de deur eens even open.
3: Voor wat?

0: Hollandse nieuwe van deze week, Joey Nicolai.
1: Mooi. Jij denkt maar dat je alle...
0: Nee joh. Met maar déjà vu. Zo is het ook. Zeg, soms moeten we even op dingen terugkomen. En dat gaat niet zo heel lang duren. Maar kijk, wij hebben in... Ik zal het even uitleggen. Wij draaien natuurlijk met een computer. Uiteindelijk, als wij in onze nieuwe studio zitten binnenkort... hebben we de platenspelers weer tot onze beschikking. En dan, dan gaan we ongetwijfeld in dit programma ook zeker wat mee doen. Want ja, als ze er zijn, moet je er ook gebruik van maken. Maar goed, we draaien muziek uit de computer. Niet meer van cassettebandjes of andere dingen. Maar we hebben mapjes in onze computer staan. De nieuwe muziek die binnenkomt. Maar we hebben ook een TB-mapje. Dat is wat interne informatie. TB-map staat er. En dat is een mapje ter beoordeling nog. Dat staat nog open en de muziekredactie moet dat controleren. Maar daar kunnen wij ook bij. Daar kunnen we ook even ons plasje over doen, zeg maar. En er staat een liedje in. En die had ik ook al afgeschilderd als AI. Weet je wel? Er komen best wel veel AI-liedjes uit. Er zijn heel veel mensen die thuis aan het stoeien zijn met Suno. Hartstikke leuk natuurlijk. Verslavend. Leuk. Opa's en oma's. Eigenlijk heel Nederland is daarmee bezig. Met liedjes genereren. En die worden dan... Ja, die moeten uiteindelijk in de vriendengroep. En iedereen vindt het fantastisch. Ja, dit wordt een hit. Dit wordt een hit. Ja, wat moeten we doen? Ja, stuur naar Radio NL. Ah, hartstikke leuk. Daar zijn we heel blij mee. Maar de laatste week heb ik vernomen. Zijn er... Ik hou je vast, hè? 321 AI-liedjes binnengekomen ter beoordeling. Dus dan moeten wij kijken van, is het liedje leuk? Ja, is het leuk? Ja. Maar geen kauwgom al uit over het AI is. Dan kunnen we best wel draaien. Maar er zijn ook liedjes die zijn potentieel AI. Staat hier ook bij, achteraan. Achter het dingetje hebben ze gezegd, kan potentieel AI zijn. Wie weet. En dat is dan voor de dishokjes. De Teken Wouda die kan het weten. Of Lars die weet het. Of misschien Ivo die weet er wat van. Maar ik heb het even uitgezocht. En ik dacht ook serieus dat het een AI-liedje was. En dat is het niet. Dus hij is er ook ter beoordeling. Maar zullen we dat samen even doen? Want, waarom begin ik hierover? Er kwam net een appje binnen van de dame zelf. Die had dan ingezongen. Dus het kan nooit AI zijn. Of het is een hele goede hoax, maar ik denk het niet. Luister even.
2: Hoi, met Donna. Zou je misschien mij en Virgil's liedje willen draaien? Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Ja. Dankjewel.
0: Die staat al een tijdje in de mapje daar. En liefde is lekker, maar niet altijd... lekker is niet altijd liefde. Ik dacht ook dat het AI was. En ik even zoeken online. Virgil Vert, dat is een gast. Die woonde volgens mij... Of ik heb het verkeerd gelezen op internet. Maar die woonde... was een vriend van Def Rhymes vroeger. En dit liedje, met dit liedje die je zometeen gaat horen... is Def Rhymes ook een keer mee bezig geweest. Die heeft daar iets mee te maken met Virgil Vert. Dat is een rapper. En Donna, die hoorde je net in de audio app, die heeft hem dus ingezongen. Dat heb ik net even teruggetoetst in de app. En zij bevestigde, ja, ik ben de zangeres van de plaat. Dus ja, hij moet een keer op de zender. Hij staat nog in een mapje TB ter beoordeling. Dus zullen we dat even met z'n allen doen? Is hij leuk of niet leuk? En eigenlijk had ik dat vandaag niet moeten draaien. Want eigenlijk als je dit liedje hoort... moeten de temperaturen eigenlijk boven de 30 graden zijn. En dan komt hij wat lekkerder binnen. Maar ja, niet om te zeiken en te zeuren en zo. Maar gewoon, wat vinden we hier nou van? Zou die gewoon even op de playlist moeten? Er staat toch ter beoordeling. De muziekredactie is nog op vakantie. Laten wij het maar even doen. Virgil, Vuur en Donna. En het liedje, dat is een honey cover. Wat eigenlijk bedoeld was voor Def Rhymes in de tijd. Die is er ook mee bezig geweest. Als het goed is. Dat gaan we nog even verifiëren. Luister mee naar het zomerse. Het lekkere. Liefde is lekker.

gek, hè? Het voelt als AI. Dat is het niet. Hè? Officieel net even bevestigd van allerlei kanalen. Dit is niet AI. Het is een echt liedje wat bedoeld was voor Devin Himes in de tijd. Ik kan niet alles voorlezen. Zoveel negatieve, maar ook positieve reacties binnengekomen. Ronald van Tilburg uit Oldenbroek. Het is geen mooie uitvoering, zegt hij. Het is geen mooie uitvoering. Punt. Kijk, dat zijn mooie reacties. Erik van Lavieren uit Tiel. Dit origineel is toch van Honey? Ja, zeker. Dat hoor je toch in 1 seconde. Dit is van Hannie. Maar waarom typ je dat? Wij vroegen of het leuk is of niet leuk is. Nou ja, oké. Wat vind ik ervan? Ja, ik vind hem wel leuker. Het is een gemiste kans, denk ik, van onze muziekredactie. Maar hij is wel, ja... Ik bedoel, de zomer is al bijna voorbij natuurlijk qua temperatuur buiten. Maar goed, echt iedereen bedankt voor het inspreken. Zijn er echt zoveel audio-apps binnengekomen. Als je dan een DJ was die echt ging voor de... Hey, ik ben een DJ op de radio. Kijk mij eens, luisteraars hebben. Die had het alles uitgezonden. Maar ik ga alles gewoon even luisteren buiten de uitzending om. Allemaal bedankt voor jullie mening. Dat is mooi, hè? Ja. Dan even naar... Ik schrik hiervan. Dan gaan we even naar 2010.

0: Mooi, Jannes, ik wil altijd bij je zijn. En eigenlijk is het heel simpel. Wil je naar Oldenbroek gratis, dan kun je naar Oldenbroek. Maar daar moet je wel een klein beetje voor doen. Compleet uitverkocht. Het Radio NL Mega Piratenverzijn. Wij, logisch, hebben de laatste kaarten. Maar daar moet je een klein dingetje voor doen.
1: Dan onder
0: me in. Ja, dat kan het eigenlijk ook al gezegd. App nu even. App nu even in onze befaamde Radio NL app de woorden Oldenbroek of het dorpje, het plaatsje Oldenbroek. En dan maakt niet uit of je dat met een Q schrijft of met CK, jongen. Het maakt niet uit als er maar een beetje Oldenbroek staat. Doe dat nu. Doe dat nu. Want meestal dan rekken we dat een beetje in de show, maar gewoon nu doen. En rond 20 voor 5, dan gaan we de kaarten verdelen. Krijg je een telefoontje en dan heb je niet 1 of 2, maar je krijgt gewoon van ons 4 kaarten. En let even goed op, het is compleet uitverkocht. De grote artiesten, die zijn er allemaal. Wat je verwacht dat er staat, dan staat er gewoon. Jannes is erbij, Gerard Joling is erbij, Jeroen van de Boom met zijn pianootje. Dat is geniaal. Als je dat ziet op de poster, denk je Jeroen van de Boom. Nou, dat is een held. Die staat daar, misschien ben je er wel een keer geweest, op het podium met zijn piano. En die gaat daar rustig zitten. En iemand roept uit het publiek... Hey, doe even Quintus, man! De grote reis! Jeroen! Jeroen! De grote reis! Nou, ja, Jeroen hoort dat en die gaat een stukje spelen van de grote race. Geniaal natuurlijk. Jan Smit is er ook en er zijn zoveel bekende mensen. Rutger van Warneveld, alles is er. We hebben daar kaarten voor. App nu, alsjeblieft, in de Radio NL app. Het woordje Oldenbroek.
2: Rij me los!

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Kent u Blusstunter al? De goedkoopste brandbeveiliging-expert van Nederland? Altijd binnen 24 uur op locatie. Uw brandveiligheid en onderhoud is ons specialisme en talent. Blusstunter uit Purmerend. Blusstunter.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
6: Een pup?
7: Probeer ons gezonde Chomi Pets puppy proefpakket.
6: Chomi met CH.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
8: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Radio NL.
18: Weerbericht.
19: 4:55 geworden vanavond is het overal droog. Er zijn wel heel veel wolken, maar het blijft gewoon droog. Dat wordt hier beloofd. Nou, de vooruitzichten wisselvallig weer. Periode met regen en vanaf donderdag dan gaat het pas echt regenen. Staat hier. Dan hoogste tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er allemaal gebeurd binnen en buitenland? Je gaat het horen. Goedemiddag,
20: dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die plannen zou hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren staat vandaag voor de rechter. Hij zei dat hij stemmen hoorde die hem dat vertelden. Moordplannen kon het OM niet bewijzen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen laait op veel plaatsen weer op. Vooral in het noordoosten krijgt de brand weer het vuur moeilijk onder controle. Ze kunnen er moeilijk bij komen. En een vader wil zo graag weten wie zijn zoon heeft mishandeld op dancefestival Lake Dance in de buurt van Eindhoven, omdat hij er een beloning voor over heeft. Hij heeft €1000 uitgeloofd voor de gouden tip, meldt Omroep Brabant.
19: Nou, dankjewel. Dan even kijken op de wegen wat daar aan de hand is. Er staan een paar files, twee die er bovenuit steken. De A7 Zaanstad richting Den Oever, een kwartiertje, 13 kilometer. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar, dat moet bij Akersloot zijn. Dat is een kwartier en 9 kilometer. Snelheidscontroles A6 Muiden richting Lelystad, 69.1. De A28 Assen naar Zwolle, 160.5. En de A59 Sierikzee richting Os, even opletten bij 64.2.

0: plaats in Oldebroek, 4 september. En we hebben daar 4 kaarten per programma voor te verdelen. En daar liggen wel wat extra kaarten nog. Dus als je zit te slijmen van, ja, ik moet eigenlijk 5 hebben. En je barst in tranen uit op de zend. Nee, joh, gekheid. Maar we hebben wel wat speling. Dus als er iets geks gebeurt deze week, het zou maar zo kunnen zijn dat je het dubbel krijgt. Maar dat is niet zo. Maar het kan wel. Dat is eigenlijk met elke actie die we hebben. Er is altijd wel iets achter de hand. Als we kaarten weggeven, er ligt altijd wel wat. Maar goed, vooralsnog geven we 4 kaarten de hele week lang. Hele week lang weg in alle programma's. Dus de ochtendshow tot aan de avondshow. En we gaan nu eens even bellen. Wie heeft het woordje Oldebroek geappt? Het zijn meestal geen lange gesprekken. Het is gewoon, je hebt gewonnen. Dit zijn de kaarten. Heel veel plezier daar. Meer dan 25 artiesten op één podium. Of Henk Wijngaard aanwezig zou zijn, dat weten we nog niet. Hallo met u.
1: Met Rob Schilder. Goeiedag.
0: Hey Rob, goeiedag. Nou, gefeliciteerd man. Ja.
1: Jongen,
0: bedankt voor je appje. Jij gaat naar ons feestje, het Radio NL Mega Piraten. We zijn Oldebroek, 4 september. Je bent er gewoon bij, Rob. Hey.
1: Ja, geweldig. Dat is echt super.
0: Ja, kun jij ook zo genieten van Jeroen van der Boom met zijn pianootje op het podium? Ik vind dat een van de top acts die avond altijd. Leuk.
1: Absoluut. Hij kan het heel goed. Dat is echt super.
0: Ja, precies. Eigenlijk zouden ze een mooi wark erachteraan moeten programmeren. Dat is mooi. Van een lekker pianootje, easy, met één spot op een artiest. En dan gewoon mooi wark erachteraan. Maar ja, daar zien we wel.
1: In de blote kont.
0: In de blote kont, natuurlijk. Hey Rob, gefeliciteerd met de kaarten, man. Ga ervan genieten.
1: Dankjewel. Super.
0: Hoi.

Rob Zorn. Natuurlijk op de antennes van ons Radio Real. Nou en... Zometeen, we gaan nog even Gerard Joling draaien en Monique Smit. Maar zometeen, na 5 uur, doen we even een poging tot een uurtje lekker los.

0: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren en dat had hij helemaal voorbereid. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. Daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de brand. Bij dancefestival Lake Dance vlakbij Eindhoven is vorige week een bezoeker uit het niets in elkaar geslagen. Zijn vader heeft nu €1000 uitgeloofd voor wie kan vertellen wie dat deed, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer brak zijn kaak op 2 plaatsen en kan nu alleen nog vloeibaar eten door een rietje. En zanger Henk Wijngaard is geopereerd aan zijn hart en dat is allemaal goed gegaan. Op zijn website geeft hij een update. Hij mag van de intensive care af en doet iedereen de hartelijke groeten. Henk Wijngaard is 80 en vooral bekend van de hit Met de vlam in de pijp. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boksprings en bedtextiel.
19: Brandslangen onderhoud? Yes, Blusstunter is Kiwa gecertificeerd.
20: Check. Puppyopkomst?
18: Haal nu het kraampakket van Chomi Pets met extra eiwitten.
20: Chomi met CH.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
24: Zondagavond 30 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
27: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
26: Boeie.
27: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
26: Lekker hoor.
27: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
26: Zoé.
27: De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Yes. Hamster.
1: Een paar minuten over vijf geworden. Zometeen gaan we starten met een uurtje lekker los. En dat is eentje van Stef Ekkel. En dan een hele lange ook. 4 minuten nog wat. Allemachtig. Sorry. Allemachtig. Ja. De files, er staan er eigenlijk 2. De A4 Amsterdam richting Den Haag. 14 minuten. En dat is tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. 8 kilometer daar. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Kooimeer. 21 minuten. Snelheidscontroles, hele stapel. Deze weten we zeker dat ze er nog staan. De A16 Breda richting Rotterdam. 34,8. De A28 Zwolle richting Assen. Daar staan ze bij 135,5. En de A30 Barneveld richting Ede tussen Barneveld zelf en Lunetten 16,2.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
28: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
12: Radio NL.
29: Ja,

0: dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Tchulaculus!
1: Ó. Oh.
2: Hey, hey, espere-me de berei!
3: Kijk dit, jongen.
4: Dat is cool.
5: Dat er een engel bewaart.
6: Dat het idiote uurtje. Blijf op de antenne.

Het is Sander die vraagt zich af. Hey Leur, je vergeet wat. Die kaarten moeten er nog uit van Radio NL Mega Piraten. Nou, die kaarten zijn er een beetje vroeg uitgegaan in het programma. 4:15 oproepje gedaan. 4:40 zijn ze eruit gegaan. Ik ga het morgen even wat later plannen. Komt allemaal goed, gast. Dan gaan we even naar Hoofddorp. Ilona die zit te wachten op een liedje van Robert van Hemert. Zandloopster. Nou ja, hoe kun je daar nee tegen zeggen? Huh?

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
2: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
1: En dat werkt goed?
2: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
1: isopaleis.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Voordeligeauto's.nl. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
13: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
14: Radio NL.
15: Weerbericht. 1 minuut over 5:30 geworden, de schijn bedriegt. Er zijn wolken, jazeker, maar het blijft droog in alle provincies vanavond. De vooruitzichten wisselvallig weer en vanaf donderdag gaan er veel buien vallen. Dan maar even de hoofdpunten uit het nieuws vandaag binnen en buitenland. Man, samengeknepen billen zit ik hier. Wat is er gebeurd? Ik zeg goedemiddag.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na de dodelijke aanrijding in de file bij de boerenprotesten vrijdag. Ze wordt ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt. 2 mensen kwamen om het leven. Het OM wil TBS met dwangverpleging voor een man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren. Hij hoorde stemmen die zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. En dat had hij volgens justitie al helemaal voorbereid. En in Muiden heeft het waterschap 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markermeer naar de Vecht overbrengen. Op die manier kan er genoeg water naar landbouwgebieden en de natuur blijven stromen.
15: Dankjewel voor de hoofdpunten. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er staan eigenlijk 2 lange. De A15, dat is Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Papendrecht. Een uur vertraging, 8 kilometer. En op diezelfde weg tussen Spijkenisse en de Thomas-tunnel. Daar staat 25 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken afgesloten daar. En dat levert je, een dikke 6 kilometer op. Snelheidscontroles. De A6, Muiden richting Lelystad, 69,4. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, 6,9. De A30, Ede richting Barneveld. Daar staan ze echt daadwerkelijk bij Lunteren, hectometerpaaltje 16,3.
17: Het is 5:30 geweest.
18: Het is 5:30 geweest. We hebben nog een half uurtje.
17: Lekker los te gaan.
19: Luisteraars, go!
17: Laat je brein

0: Café da Clube.
1: Calidad y garantía.

Waanzinnig, waanzinnig. Danny de Munk, in een uurtje lekker los, Radio NL. En dan gaan we nu even daadwerkelijk even naar de stad waar de meeste kroegen zijn. Tenminste, volgens de laatste, dat slaat nergens op. Maar in Deventer zijn heel veel kroegen. Daar zit Stefan. Is dat Stefan? Dubbel F. S-T-E-F-F-A. Ja, Stefan. Stefan kan ook natuurlijk luisteren. En die wil even de nieuwe Wesley Bronkhorst horen. In een uurtje lekker los. Nou, mooi, dat gaan we doen. Kan ik nog iets voor jou draaien?

0: Eerst niks gezien met ze.
1: Uurtje lekker los.
0: Doorlopen.
2: Tijd voor muziek.

Voor Harma gedraaid. En het mooie Leeuwarden boven in ons landje. Van Leijten en Van Laten. Puur op het gevoel. En dan het meest aangevraagde liedje van vandaag als een soort van finale klapper.

Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl. Heb je

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.

0: maximaal 125 euro.
1: Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!

0: veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Twee mensen kwamen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuishoren op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Er zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug en er zijn 34 boetes uitgedeeld. Vooral aan buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's. Daarom worden nu motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden. De brug is verzwakt en kan het niet meer aan. Omdat het zo droog is, zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht brengen. Zo gaat er genoeg water naar landbouwgrond en de natuur. Door de pompen stroomt 6000 liter water per seconde. Een Olympisch zwembad zou daarmee in 7 minuten gevuld zijn. En de EK Atletiek in Birmingham hebben voor Nederland een recordaantal van 14 medailles opgeleverd. De Atletiek Unie is daar blij mee, omdat het een belangrijke tussenstap was naar de Olympische Spelen over 4 jaar. Het bewijst volgens de directeur dat het plan werkt en dat atleten hun doelen echt kunnen behalen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
5: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
6: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
7: Nu ook boksprings en bedtextiel.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal. De bouwverslimmers.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Voordeligeauto's.nl.
15: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
14: voordeligeauto's.nl.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Voordeligeauto's.nl.
1: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
17: Vakantie voorbij? Nu al?
18: Let's go!
17: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Een paar minuten over 6 geworden. Goedenavond. Dit zijn de actuele files. Eentje op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. 6 minuten. Alles is weer open daar. Was een ongelukje gebeurd bij Akersloot. En dan op de A15 behoorlijke file. Rotterdam richting Europoort. Tussen Spijkenisse en de Thomasentunnel. Daar staat nog 20 minuten ellende. En dan nog 1 snelheidscontrole te melden. Die kom je tegen op de A30. Barneveld richting Ede bij 16.3.
18: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
21: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
18: Radio NL.
22: Ja,

ritme. Allemachtig, man. Jeffrey Hezen met Loco. En we draaiden de allernieuwste van Vincent. En de reden dat ik nog leef, dat ben jij. Nee, dat zingt hij niet. Maar de reden, dat kan jij zijn. Dat ben jij, gewoon jij. Kijk eens. 10:06. Goedenavond. Je luistert naar het beste radiostation van Nederland. Wij zijn Radio.

Net op Radio NL, Bonnie en José en Cassandra. En dit waren Suzanne Freek natuurlijk. En geloof me, ik ken het gevoel, maar ik heb er op zich geen verstand van. Maar als je dit deuntje in een liedje gebruikt, een beetje dat disco-geluidje, ga je dit liedje van Suzanne Freek ontleden en je maakt hier een eigen tekstje op. Ja, niet exact dezelfde natuurlijk, maar gewoon dat deuntje. Je pakt dezelfde beats per minuut, je pakt dezelfde keys. En gewoon dat muziekje wat je net hoorde, maakt er iets anders op en je hebt gewoon een hit. Kan niet anders. In ieder geval, je wordt gedraaid. Zometeen natuurlijk bij Ivo Pasveer, die zit weer op zijn normale tijd vanavond. Maak je weer kans op de zeer, maar dan ook zeer gewilde kaarten van het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn feestje. Waarom niet natuurlijk? Ik bedoel, als wij ze doen, doen we het goed. Onderbroek, 4 september, daar hebben we kaarten voor liggen. En dan maakt geen kauwgom uit waar je woont in Nederland. In Limburg, in Zeeland, Brabant, bovenin als je in Delfzijl woont. Iedereen kan er gewoon naartoe. Nederland is best wel klein. Kaarten, 4 liggen voor je klaar. Onderbroek, en zometeen maar even goed luisteren naar Ivo Pasveer. Die gaat er ook wel even een spelletje van maken, en dingetje. En waarschijnlijk ergens tussen 8:30 en 9:00, dan kun je de kaarten hebben. Dan even appen. Onderbroek heeft nu geen zin. Wachten op de oproep van Ivo Pasveer. En dan, alweer een jaar geleden dit. Jongen, waar gaat die tijd snel? Raymond Hermans. Ik ken je.

Senna en Sven Versteeg. Zometeen Ivo weer op zijn eigen tijd. Dus zometeen heel veel plezier met hem. Hij gaat natuurlijk voor vandaag dan althans de laatste kaarten weggeven. 4 kaarten voor het Radiodeel Mega Piraten Verzijn. Let even goed op wat hij te vertellen heeft. En dan even appen zometeen. En wij? Hey, wij spreken elkaar morgen weer vanaf 3 uur.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
3: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
4: Radio NL.
2: Weerbericht.
5: Vanavond is het overwegend droog, maar vannacht volgt vanuit het westen regenzone. Ook de komende dagen hebben we de regenkleding nodig, want dagelijks komt het tot buien of regen. Tussendoor schijnt geregeld de zon en dan wordt het maximaal 20 tot 22 graden. Ja, heel eerlijk, ik heb vandaag dus ook voor het eerst sinds lange tijd weer een keer een jas aangedaan. Maar bleek achteraf niet nodig te zijn. Nou ja, goed, better safe than sorry, zullen we maar zeggen. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Geen files, wel controles op je snelheid. A2 Utrecht Den Bosch bij 83,5. A7 Duitse grens Groningen, 237,9. A17 Roosendaal Dordrecht, 6,9. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3. Laatste op de A50 Zwolle Apeldoorn bij 212,9. Goeie reis.

dit even af. Waar zouden we zijn zonder bierviltjes? Echt waar, want bierviltjes die zijn veel meer dan alleen je bierglas op te zetten. Zo zijn er films opgeschreven, denk aan Finding Nemo of Wall-E. Weet je wel, die Pixar-films. Zijn er complete vliegtuigmaatschappijen op verzonnen. En is zelfs de MRI-scanner, inderdaad, dat ding in het ziekenhuis, verzonnen op een bierviltje. Met andere woorden, waar zouden we zijn zonder het viltje? En dit was een ode eraan, harten 10 en viltje. Zojuist in de avondshow van Radio NL. Goedenavond, het is maandag. In het noorden zijn de vakanties voorbij. Maar misschien ben je nog lekker van je vakantie aan het genieten. Daarvoor zorgen wij de lekkere tunes op deze maandag. Met René Schuurmans, Luna. En dit is Frans Bauer.

Oké, wil je succes boeken in de muziek? Dan heb ik hierbij de sleutel voor je. Ga samenwerken met Antoon. Dat heeft deze vrouw gedaan. Het liedje is geschreven door Antoon. En inmiddels heeft ze in het Sportpaleis in Antwerpen gestaan. In de AFAS Live. En ruim 16 miljoen streams op Spotify. Echt om je hoofd van te laten duizelen. En Alexia is er inmiddels ook achter. Die werkt inmiddels ook samen met Antoon. Geloof ik hoor.

Het was Robert Pater bij Radio NL en Gina. Dit is zo'n bijzonder verhaal. Ik zag afgelopen week een interview met deze Robert Pater op YouTube. Dat kun je vast wel vinden als je googelt op Robert Pater interview. En daarin zei hij hoe hij zijn carrière als zanger was begonnen. En geloof het of niet, hij wilde het helemaal niet. Nee. Hij was gewoon een beetje aan het optreden in het café. Microfoontje erbij, een beetje meezingen met de muziek. Totdat iemand aan hem vroeg van, ik wil jou boeken. Ik vind jou goed. Ik wil jou hebben op mijn feestje. Waarop je antwoordde, maar ik ben helemaal geen zanger. Uiteindelijk volgens mij met €250 heeft hij het gedaan. Maar goed, inmiddels mag het de uitkomst zich raden. Inmiddels een van de grotere zangers van Nederland. Robert Pater en Gina in de avondshow van Radio NL. Hey, soms is het wel makkelijk om eventjes een appie te openen en eten te bezorgen, toch? Ik ben er zelf ook wel van. Ik vind het ontzettend makkelijk. Soms ook iets te makkelijk. Hè? Dan moet ik mezelf eigenlijk gewoon gaan motiveren om even wat te gaan koken of wat dan ook. Nee joh, dan laat ik wel even een pizzaatje bezorgen. Of een pastaatje. Of zo lekker wokmaaltaatje. Heerlijk. Het is alleen wel hartstikke duur. Het is onlangs uit onderzoek gebleken dat we dus ook steeds meer geld betalen aan afhaalmaaltijden en bezorgmaaltijden. Nou, hoeveel van ons budget gemiddeld naar bezorgmaaltijden gaat, dat hoor je zo meteen bij Radio NL. Eerst Yves Berendsen.

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en sta-caravans.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet is begonnen met de onderhandelingen met oppositiepartijen over de begroting. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel, maar de VVD wil dat niet. De begroting moet voor het einde van deze maand klaar zijn. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben nadat het vorige week misging in Brabant. Daar vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag dat er misschien zoutwater ingepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt er schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. En door de zonnige, droge zomer lijkt het een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Het weer was precies goed, zeggen de wijnboeren. In het voorjaar nog genoeg regen om te groeien en daarna veel zon om te rijpen. In Frankrijk maken champagneboeren zich juist zorgen. Daar zijn de druiven misschien te zoet geworden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boksprings en bedtextiel.
17: Bij BT&De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT&De Haas, bron voor goed boeren.
18: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
20: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
23: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
26: Goedenavond, 7 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, wel controles op je snelheid. A1 Amersfoort Amsterdam bij 40.0. A9 Alkmaar Amstelveen bij 56.7. A28 Zwolle Assen 153.5. En de A59 Zierikzee naar Os bij 64.5.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Eva Pasveer!
26: En we geven veel meer uit aan bezorgmaaltijden dan je dacht. En hoeveel, dat hoor je zo direct.
27: Dit is de muziek van Radio NL.
29: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
27: Radio NL.
30: Ja, zij

0: voor betekenis.
1: Een van die grote hits van Jeroen van der Boom. Betekenis in de avondshow van de Radio NL. Ja, lekker weer op eigen vaste plekje. Ik hoop dat jij ook inmiddels weer lekker ingetuned bent. Tijdens je werk, tijdens je vakantie. Tijdens misschien wel je huiswerk. Want ja, de scholen zijn ook weer begonnen. Maar meestal is het zo dat je op de eerste schooldag geen huiswerk krijgt. Toch? Althans, ik hoop het niet voor je. Het is in ieder geval 7 uur geweest. En misschien wel een goed moment om even een bezorgmaaltijd te laten bezorgen. Want ja, dat probleem hebben we allemaal wel eens toch. Dat we geen zin hebben om te koken. En dan kun je natuurlijk gewoon met 1 klik op je telefoon een maaltijd laten bezorgen. Het is super makkelijk, maar niet heel goedkoop. De Nederlandse Bank heeft namelijk onderzoek gedaan naar hoeveel we uitgeven aan bezorg- en afhaalmaaltijden. En wat blijkt, in 10 jaar tijd is dat meer dan verdubbeld. Inmiddels gaat ruim 3% van de totale uitgaven van een gemiddeld huishouden naar afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat is tegenover ongeveer 1,6% in 2015. En dat heeft voornamelijk natuurlijk te maken met die coronapandemie die we nog een beetje gehad hebben een paar jaar geleden. Daarin leren we natuurlijk om te bezorgen en hoe makkelijk het is. En tegenwoordig doen we dat dus steeds vaker. Maar goed, weet je wat? Ik dacht, ik gooi het eens eventjes in de groep. Laten we eventjes een klein Radio NL onderzoekje openen op deze maandagavond. Hoe vaak laat jij eten bezorgen of haal je eten af? Ja, ik moet even eerlijk zijn met je. Ik doe het niet zo vaak meer. Ik was altijd wel van de easy peasy. Ik liet best wel vaak mijn eten bezorgen. Ik vind het tegenwoordig gewoon veel te duur, weet je wel. Als je een simpel pizzaatje bestelt, ben je zo 20 euro verder. Ja, dan loop ik wel even naar de supermarkt voor een pizza van 2, 3 euro, weet je wel. Maar goed, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ben je iemand die inderdaad vervet bestelt, de snackbar iedere zondag plundert? Of doe je het eigenlijk nooit meer? Ik ben benieuwd, hoe vaak laat jij eten bezorgen? Stuur je antwoord eventjes in de gratis Radio NL app. En dat mag ook door middel van een spraakberichtje. Doe je mee aan het Radio NL onderzoek van deze maandag. Marco Schuitmaker zometeen. En dit is de legendary Henk Veenga.

en boeien bij Radio NL in de avondshow voor de maandag. Steeds meer mensen die geven meer geld uit aan bezorgmaaltijden. Ik denk dat velen zich daar regelmatig schuldig aan maken. Volgens onderzoek van de DNB, de Nederlandse bank, geven we gemiddeld onder alle Nederlandse huishoudens 3% van ons geld uit aan bezorg- en afhaalmaaltijden. Dat is echt bizar veel, hè? 3% van ons budget gaat naar afhaal- en bezorgmaaltijden. Nou goed, ja, weet je, als je geen zin hebt om te koken, is het natuurlijk ook heel simpel met één druk op de knop en de pizza te laten bezorgen of zo. Pardon, daarom even een onafhankelijke peiling vanavond. Hoe zit dat bij jou? Hoe vaak laat jij bezorgen of haal je eten af? Is dat echt een zeldzaamheid? Doe je het misschien zelfs wel helemaal nooit? Of doe je het zeer regelmatig? Reageren kan in de gratis Radio NL app. Ook door middel van een spraakberichtje. Leuk om even van je te horen. Zo stuurt Lieneke uit Zwitserland nooit. Dat kan ik me voorstellen, hè? In Zwitserland is alles natuurlijk ook ontzettend duur. Annemiek uit Veenendaal. Hi Ivo, we laten hier bij de pakketshop elke vrijdag eten bezorgen. Niet goedkoop, maar wel lekker. Meestal is het 3 happen en weer mensen helpen. Fijne avond en de groetjes uit Veenendaal. Rob uit Heusden. Wij hebben iedere zondag bezorgdag met het gezin. En iedere week mag iemand anders uit ons gezin bepalen waar we bestellen. De ene week sushi, andere week pizza, soms Chinees als papa mag beslissen. Ja, nou precies. En Laura uit Enschede, wij bestellen bij ons studentenhuis iedere woensdag pizza. Nou ja, en hoe zit dat bij jou? Hoe vaak laat jij eten bezorgen? Reageer in de Radio NL app.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Radio NL.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
8: Boeie.
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Dit is Radio NL.
11: Altijd aan.
1: Altijd aan.
12: Al mijn hele leven.

0: dit liedje. Toontje Lager, stiekem gedanst, is geschreven door de keyboardspeler van Toontje Lager. Daarna natuurlijk uitgegroeid tot een echte evergreen. Iedereen die kent dit liedje en iedereen in Nederland zingt dit liedje fluitkills mee. En dat doet me af en toe ook even denken aan mijn kortstondige carrière als pianospeler. Ik heb 7 jaar les gehad, maar heel veel verder dan Kortjakje is zieken kom ik niet, hoor.
1: Nee.
0: Die 7 jaar die zijn er echt in de put gegooid, geloof ik. Hey, Kortjakje kan ik. En daar ben ik trots op, kan ik je vertellen. Het is Radio NL op maandagavond met nieuwe muziek zo direct. Denise Driana. En dit is Frans Duits.

Oké, ik denk dat het hashtag herkenbaar is, toch? Je hebt vast wel eens een keertje een vakantieliefde gehad. Iemand die je echt een hele zomer lang als vriendinnetje of als vriend zag. Hè? Echt een vakantieliefde. En daarom volledig aan het oog verloren bent om vervolgens nooit meer met elkaar af te spreken. En misschien zelfs elkaar nummers uit te wissen uit het verleden, uit de telefoon. Vakantieliefdes, we hebben ze allemaal denk ik wel een keertje gehad. En daar gaat dit liedje over. Alleen één twist die ervoor zorgt dat het liedje bijzonder is. Want ja, in dit verhaal komt ze de vakantieliefde toch weer tegen. En zegt ze, toeval bestaat niet. It is meant to be. Althans, dat is wat ze waarschijnlijk aankomende woensdag gaat vertellen. Want dan is het de gast hier bij Radio NL in op volle kracht tussen 2 en 3. Denise Driana en nieuwe muziek. Toeval bestaat niet, hoor je zojuist in de avondshow. Met Robert van Hemert zometeen. En nog meer nieuwe muziek. En deze is afkomstig uit The Haag. Eerst Nick en Simon. Dit is Herwinnen.

Het is misschien niet de allergrootste hit van het jaar, maar misschien wel het grappigste liedje van het jaar. Het was De Reigers samen met Chico en Ziggy. En een oud liedje van De Reigers in een nieuw jasje. Jij bent het voor mij in mijn allerbeste Haags. Het komt uit De Haag natuurlijk en dat kun je ook wel een klein beetje horen. En stiekem toch wel een klein beetje fan geworden dankzij Rory die hier afgelopen vrijdagavond met Geen Regels vrijdag zat. Draaide dat liedje een keertje. En ja, sindsdien zit het in mijn hoofd, zo erg in mijn hoofd, dat ik afgelopen zaterdag dit liedje denk een keer of 10 achter elkaar op Spotify heb gespeeld. Ik heb er nog steeds geen genoeg van. En ik hoop dat ik jou ook een oorworm heb bezorgd hierbij. Hey, het is maandagavond. Hoe is het met je? Gaat het een beetje? Ben je lekker aan het werk? Aan het klussen? Ben je misschien nog van je vakantie aan het genieten? Lig je ergens op het strand in Turkije of in Spanje, in Frankrijk? Of ben je gewoon aan het chillen op deze maandagavond? Zo direct hier het rondje Nederland. En ik zou echt het ontzettend leuk vinden om even van je te horen wat je op dit moment aan het doen bent. Stuur dat eventjes in via de Radio Red App. Wat doe jij op dit moment? Dan hoor je jezelf zometeen terug hier op Radio Red App in het rondje Nederland.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
2: Glitter chalets en staakcaravans.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met JA21 en PRO. JA21 vond dat een goed gesprek, PRO is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat PRO graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het tweede groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibbe Jansen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou. nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
22: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles op je snelheid langs de A2 Utrecht en Bos bij 83.5. A6 Muiden-Lelystad 69.2. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56.7. A30 Barneveld-Ede bij 16.3. En de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven bij 6.3. Goeie reis.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Wat doe jij op dit moment? Stuur het even in via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
10: Dit is de muziek van Radio NL.
23: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
10: Radio NL.
24: Ja,

0: Ja, binnenkort dan kun je weer stemmen voor de zomerhit top 10. En het zou zomaar kunnen dat deze dus op nummer 1 komt te staan als het aan jou ligt. Hou radio.nl.fm en de socials in de gaten. Want zodra je kunt stemmen, dan zie je het daar. Justin de Wild en Cheerio in de avondshow van Radio NL. Het is maandag. Wat ben je aan het doen op dit moment? Ben je lekker aan het chillen, aan het werk? Ben je misschien nog van je vakantie aan het genieten? Of doe je iets heel anders op deze maandagavond? Deel het in de gratis Radio NL app en sluit aan bij het rondje Nederland. Zo stuurt Sven Peton uit Gorredijk. Goedenavond, ik zit lekker Radio NL te luisteren en even de koeien aan het eten geven in de Farming Simulator. Luca uit Schoonheten, ik ben nieuwe speakers in mijn bus aan het bouwen omdat ik die andere heb opgeblazen. Natuurlijk wel met de hits van Radio NL erbij. Groetjes Luca. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen, Luca? Nou ja, goed, gewoon goed hard zetten, hè? Dan wil dat wel lukken natuurlijk. Het is mij nog nooit overkomen, speakers opblazen. Jawel? Okay. Marjolein uit Hapert, wat ik aan het doen ben met de liedjes van jullie meezingen en batterijen verwisselen van theelichtjes. Soort van, och, dat is zo'n gepriegel altijd. Verschrikkelijk. Succes daar, Marjolein. Willemien uit Nijmegen. Hey, Willemien.
1: Goedenavond, Ivo. Ik en Sebastian zijn lekker even naar spelletjes spelen en lekker naar radio aan luisteren. Tot later.
0: Veel succes daar en hoop dat je wint, Willemien. Figo uit Wapenveld. Goedenavond, Figo hier met mijn broer uit het mooie Wapenveld. Mijn broer heeft net een nieuwe auto opgehaald en we zijn onderweg naar huis. En ik zou heel graag Zwoele Zomerdag daar willen vragen. Groetjes, we moeten nog een uurtje rijden. Manon uit Bergijk. Hey Ivo, vorige week teruggekomen van vakantie. Momenteel de laatste spulletjes weer terug in de kast aan het leggen. Natuurlijk met Radio NL op de achtergrond. En ook een appje van Jelmer Blo uit Vilsteren. Even druk met een paar goede ledlampen op de ladewagen bouwen. Dan kunnen we in het donker ook goed aan de slag met goed licht. Hey, dat is wel belangrijk natuurlijk. Succes daar, Jelmer. En wat doe jij op deze maandagavond? Laat het weten in de Radio NL app.

ik trek dit liedje wel een klein beetje in twijfel, hoor. Een shortje, een klein pilsje en een barco. Nou, dan lig ik eraf, hoor. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar deze gaat bij mij het lichtje wel uit. Martijn Leopardi en Mike Versteeg, de tijger van de kroeg, zojuist bij Radio NL. Oké, het zijn alleen jij en ik nu nog, hè. Het is nu echt, het kaf van het koren is gescheiden. Jij bent nu exclusief bij Radio NL. En dat betekent dat je nu ook exclusief kans maakt op kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Oké, ja, iedereen die de radio heeft uitgezet maakt dus nu geen kans meer, maar jij wel. En hoe denk je? Heel simpel, stuur een appje met het woord Oldebroek in de Radio NL app. En wie weet ga ik jou zo meteen blij maken met 4.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
3: Voordeligeauto's.nl. Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
4: voordeligeauto's.nl.
5: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
4: Voordeligeauto's.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: nieuwe Joey Nicolai en Tinto de Ferrano in de avondshow van Radio NL. Deze hele week maak je kans op kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. Het is uitverkocht, dus kaarten zijn vanaf nu alleen nog maar te winnen bij Radio NL. Dus trommel je vrienden op als je die kant op wil gaan en zorg ervoor dat je en masse appt naar de Radio NL studio. Wie weet word je gebeld. En ga je naar het Mega Piratenfestijn, het Radio NL Mega Piratenfestijn. En geloof me, zo'n festijn wil je een keer in je leven meegemaakt hebben. Het is echt iets om, dat je voor eeuwig bijblijft, zullen we maar zeggen. Goed, heb je Oldenbroek geappt in de Radio NL? Oh, dan de telefoon bij de hand. Hallo? Laura?
1: Ja?
0: Je spreekt met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Oh, hoi, goedenavond.
0: Hallo. Hey, Laura. Dat kan ik me voorstellen. Laura, jij wil heel graag naar het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn.
1: Ja, klopt.
0: En ik zie hier dat je dat wil gaan doen met je moeder. Hoe zit dat?
1: Nee, met met drie vriendinnen eigenlijk.
0: Oh, oké. En dan ga je met z'n vieren als vriendengroep daar naartoe.
1: Ja, klopt, ja. Nou. Ja, eigenlijk doe het elk jaar. En dit jaar kon niet in kaart te komen.
0: Och, ja.
1: We waren te laat, dus... Ja.
0: Zul je
1: altijd
0: zien,
1: graag heen willen.
0: Nou, ik zou zeggen, jij gaat je populair maken in je vriendengroep. Want je bent erbij! Gefeliciteerd!
1: Oh, yes, super!
0: Jij bent hierbij vier kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. Heel veel plezier, Laura.
1: Oh, superleuk. Hartstikke mooi.
0: En ook deze man is erbij, Raymond Hermans.

0: Och, ze gingen helemaal los tijdens de Radio NL Zomertour in Rode. Ook op dit liedje, Jorieke Sterken. En Maak Me Gek.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur, maandagavond. Meezing maandag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een echte meezinger. Eventjes zo'n liedje dat je echt uit je tenen aan het meebrullen bent. Heb je een suggestie voor een meezinger? Kom dan nu door in de Radio NL-app, stuur hem in. En bepaal zometeen het laatste rondje.

0: Nieuw muziek bij Radio NL. Henk Dissel en Chansen.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur. Tijd voor het laatste rondje op Meezing Maandag. Wat gaat het worden vanavond? Hij wordt bepaald vanavond door Gerrit ter Horst uit Wolvega. Mooie blauwe ogen van Chansen.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Areel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week de Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van JA 21 en de SGP. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is de muziek van Radio NL.
22: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
10: Radio NL.
23: Ja,

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
4: Voordeligeauto's.nl. Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0,0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Dit is Radio NL.

0: halen dan!
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En goed nieuws voor fans van de musical Soldaat van Oranje. Delen van het decor worden geveld, meldt Omroep West. Er zit van alles bij, van theaterstoelen tot een telefooncel uit de show. En zelfs een Bentley-replica gaat onder de hamer. Volgens de veilingmeester is vooral die telefooncel erg gewild, omdat het iets nostalgisch heeft. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
16: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert Heijn.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
20: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
9: Radio NL.
21: Ja.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermans zaken. En altijd thuis van het handen zwier.
0: Zeg het dan.
1: Hij leent circa zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

Sicily of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou bepaalt geen kosten. Of zoiets.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Voordelige auto's.nl.
5: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
4: voordeligeauto's.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Voordeligeauto's.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar 2 verdachten is een burgernetmelding verstuurd. 1 van de 2 is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Dit is de muziek van Radio NL.
22: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
21: Radio NL.
23: Ja,

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 25.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: voordeligeauto's.nl.
3: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: 18 plus. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
10: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
5: Dit is de muziek van Radio NL.
12: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
5: Radio NL.
13: Ja,

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft een Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.
10: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
11: Ja,

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem.